0: $500 miljard. Toch is dat minder dan waar beleggers rekening mee hielden. Tegelijkertijd steeg de omzet flink, van 4 miljard naar bijna $8 miljard. Maar door de vele miljarden investeringen, vooral in AI, draait SpaceX dus verlies. Het bedrijf ging in juni naar de beurs en dat werd de grootste beursgang ooit. Het bedrijf van Elon Musk haalde $75 miljard op. Sinds de beursgang is de koers van het bedrijf stevig gedaald. In zee bij Callantsoog zijn meerdere mensen in de problemen gekomen. Eén zwemmer is omgekomen, twee anderen zijn gered en naar een vierde persoon wordt nog gezocht. Hulpdiensten hebben onder meer boten en helikopters ingezet. Waardoor de zwemmers in de problemen kwamen, is niet bekend. Ook glastuinders in Delfland moeten zich houden aan het sproeiverbod. Ze hadden een ontheffing aangevraagd, maar het Hoogheemraadschap weigert dat. Het sproeiverbod wordt ingesteld vanwege de aanhoudende droogte. Vanaf komende dag mogen tuinders geen water meer uit sloten, beken en kanalen halen. Wie zich daar niet aan houdt, kan een boete krijgen. Het weer vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen bij 18 tot 23 graden. De komende dag schijnt de zon geregeld. Door een stevige zuidwestenwind is het dan minder warm dan de afgelopen dagen. Het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 3 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De noodverordening voor het gebied in Venray waar de grote natuurbrand woedt geldt nog zeker vandaag de hele dag. Gisteren kondigde de burgemeester van Venray die noodverordening aan. Dat betekent dat niemand in de buurt van de brand mag komen, zodat de brandweer zijn werk kan doen. Gisteravond is het vuur niet verder uitgebreid, maar het is ook nog altijd niet onder controle. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. Hulpdiensten kunnen meerdere natuurbranden zoals die in Venray niet tegelijkertijd aan. Dat zeggen de veiligheidsregio's. Daarvoor zijn speciaal opgeleide brandweerlieden en wagens nodig. Het overlegorgaan van de veiligheidsregio's wil dat het Rijk daarom extra geld vrijmaakt. Door klimaatverandering en droogte is het risico op natuurbranden een stuk groter geworden. Toch heeft de grote brand in Venray de veiligheidsregio's verrast. Zo'n 100 hectare natuur is verwoest en het vuur is nog altijd niet onder controle dus. SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim een half miljard dollar. Toch is dat minder dan waar beleggers rekening mee hielden. Tegelijkertijd steeg de omzet flink van 4 miljard naar bijna 8 miljard dollar. Maar door de vele miljarden investeringen, vooral in AI, draait SpaceX dus verlies. Het bedrijf ging in juni naar de beurs en dat werd de grootste beursgang ooit. Het bedrijf van Elon Musk haalde 75 miljard dollar op. Sinds de beursgang is de koers van het bedrijf stevig gedaald. Een proef tegen ganzenoverlast op Texel blijkt te werken, zegt de lokale faunabeheerdereenheid. De afgelopen 3 jaar werden 19.000 ganzen afgeschoten, 2 keer zoveel als voorheen. Volgens de faunabeheerder is de landbouwschade door ganzen het afgelopen jaar gehalveerd. De vogelbescherming betwijfelt of dat komt door het afschot. Het weer een afwisseling van wolken en opklaringen bij 18 tot 23 graden. Overdag schijnt de zon geregeld. Met door een stevige zuidwestenwind is het minder warm dan de afgelopen dagen. 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 4 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De noodverordening voor het gebied in Venray waar de grote natuurbrand woedt, blijft voorlopig gelden. Gisteren kondigde de burgemeester van Venray die noodverordening aan. Dat betekent dat niemand in de buurt van de brand mag komen, zodat de brandweer zijn werk kan doen. Gisteravond is het vuur niet verder uitgebreid, maar het is ook nog altijd niet onder controle. De brandweer is ook de hele nacht nog bezig geweest met blussen. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim een half miljard dollar. Toch is dat minder dan waar beleggers rekening mee hielden. Tegelijkertijd steeg de omzet flink van 4 miljard naar bijna 8 miljard dollar. Maar door de vele miljarden investeringen, vooral in AI, draait SpaceX dus verlies. Het bedrijf ging in juni naar de beurs en dat werd de grootste beursgang ooit. Het bedrijf van Elon Musk haalde 75 miljard dollar op. Sinds de beursgang is de koers van het bedrijf stevig gedaald. In zee bij Callantsoog zijn meerdere mensen in de problemen gekomen. Eén zwemmer is omgekomen, twee anderen zijn gered en een vierde persoon is nog vermist. Hulpdiensten hebben onder meer boten en helikopters ingezet. Waardoor de zwemmers in de problemen kwamen, is niet bekend. De Duitse politie heeft gisteren een Nederlander aangehouden die op hoge snelheid en roekeloos over de snelweg A3 reed. De man van 23 kreeg een boete van 10.000 euro. Volgens de Duitse politie haalde hij in zijn Porsche snelheden tot 235 km per uur. Ook was hij aan het bumper kleven en sneed hij andere weggebruikers af. De man testte ook positief op het gebruik van cannabis. Hij verklaarde dat hij om professionele redenen het wiet gebruikt, omdat hij een koffieshop in Eindhoven heeft. Het weer een afwisseling van wolken en opklaringen bij 18 tot 23 graden. Overdag geregeld zon, door een stevige zuidwestenwind wordt het minder warm dan de afgelopen dagen, 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM in de nacht.

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Gisteravond is het vuur niet verder uitgebreid, maar het is ook nog niet onder controle. De noodverordening in het gebied blijft voorlopig van kracht. Dat betekent dat niemand in de buurt van de brand mag komen. Uit voorzorg moet de brandweer het vuur vanaf paden bestrijden, omdat er vermoedelijk nog explosieven uit de Tweede Wereldoorlog in het gebied liggen. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan in Noord-Limburg. SpaceX, het bedrijf van Elon Musk, zag de omzet in het tweede kwartaal verdubbelen, van 4 naar bijna 8 miljard dollar ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Toch had het bedrijf een verlies van ruim een half miljard dollar, vooral door de miljarden investeringen in AI. Beleggers hielden rekening met meer verlies. SpaceX ging in juni naar de beurs. Het werd de grootste beursgang ooit. De relatie tussen Brazilië en Argentinië is verder verslechterd. Brazilië heeft besloten dat zijn ambassadeur voorlopig niet terugkeert naar Argentinië. Die ambassadeur was er al weggehaald nadat de Argentijnse president Milei de Braziliaanse president Lula een dief had genoemd. Sinds zondag heeft Milei Lula nog zeker 3 keer zo genoemd. De rechtspopulistische Milei en de linkse Lula zijn elkaars tegenpolen. Sinds de Argentijnse leider in 2023 aantrad, zijn de verhoudingen tussen de landen bekoeld. Een Nederlandse automobilist heeft gisteren in Duitsland een boete van 10.000 euro gekregen. Volgens de Duitse politie haalde hij in zijn Porsche snelheden tot 235 km per uur. Ook was hij aan het bumper kleven en sneed hij andere voertuigen af. Het weer een afwisseling van wolken en opklaringen. Overdag geregeld zon bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Het vuur is binnen de zogenoemde stoplijnen gebleven, waardoor de brandweer er meer grip op heeft gekregen. De noodverordening in het gebied blijft voorlopig van kracht. Dat betekent dat niemand in de buurt van de brand mag komen. Uit voorzorg moet de brandweer het vuur vanaf de paden bestrijden, omdat munitie uit de Tweede Wereldoorlog in het gebied ligt. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan in Noord-Limburg. Bij Russische luchtaanvallen op de Oekraïense hoofdstad Kiev is zeker 1 dode gevallen. 24 mensen raakten gewond en meerdere gebouwen liepen schade op. Oekraïne heeft op zijn beurt opnieuw een magazijn van Wildberries in Rusland aangevallen, de grootste webwinkel van het land. Volgens Kiev worden daar goederen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Een Nederlandse automobilist heeft gisteren in Duitsland een boete van €10.000 gekregen. Volgens de Duitse politie haalde hij in zijn Porsche snelheden tot 235 km per uur. Ook was hij aan het bumper kleven en sneed hij andere voertuigen af. De Nederlander van 23 testte ook positief op het gebruik van cannabis. SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim $500 miljard. Toch is dat minder dan waar beleggers rekening mee hielden. Tegelijkertijd steeg de omzet flink van $4 miljard naar bijna $8 miljard. Maar door de vele miljarden investeringen, vooral in AI, draait SpaceX dus verlies. In de voorrondes van de Champions League heeft NEC gisteravond gelijk gespeeld tegen Olympiakos. Het bleef in Griekenland 0-0. NEC heeft daarom nog altijd een goede kans om de volgende Champions League voorronde te bereiken. Volgende week spelen de ploegen weer tegen elkaar, dan in Nijmegen. Het weer, het blijft op een enkele bui na droog vandaag en ook schijnt de zon geregeld. Door een stevige zuidwestenwind wordt het minder warm dan de afgelopen dagen, 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Ook in de nacht is de brandweer bezig geweest met het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Het vuur is niet verder uitgebreid, maar het is ook nog niet onder controle. Bij Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is zeker 1 dode gevallen. 24 mensen raakten gewond en meerdere gebouwen liepen schade op. Een Nederlandse automobilist heeft gisteren in Duitsland een boete van €10.000 gekregen. Volgens de Duitse politie haalde hij in zijn Porsche snelheden tot 235 km per uur. Ook was hij aan het bumperkleven en sneed hij andere voertuigen af. Het weer op een enkele bui na droog vandaag en vrij zonnig bij 22 tot 28 graden.
0: Dit is

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 7 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 14 doden gevallen. Ook zijn er tientallen gewonden, melden de hulpdiensten. Onder meer de hoofdstad Kiev werd op 7 plekken tegelijk aangevallen. Daar zouden ook de meeste doden zijn gevallen. Meerdere gebouwen die hebben schade. Oekraïne heeft op zijn beurt opnieuw een magazijn van Wildberries in Rusland aangevallen. De grootste webwinkel van het land. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Uit voorzorg moeten de brandweerlieden het vuur vanaf de paden bestrijden, omdat munitie uit de Tweede Wereldoorlog in het gebied ligt.
2: We kunnen de hotspots, zoals wij die noemen, dat zijn echte plekken waar het vuur diep in de grond zit. Daar gaan ze normaal gesproken met de blusvoertuigen naartoe. Daar blijven we nu vanaf, dus de echte hotspots in de grond, die kunnen we nu op dit moment even niet blussen.
1: Het vuur is binnen de zogenoemde stoplijnen gebleven, waardoor de brandweer er meer grip op heeft gekregen. De Nederlandse automobilist heeft gisteren in Duitsland een borgsom van 10.000 euro moeten betalen om weer op vrije voeten te komen. Volgens de Duitse politie reed hij in zijn Porsche op de snelweg tot wel 235 km per uur. Ook was hij aan het bumperkleven en sneed hij andere voertuigen af. De Nederlander van 23 testte ook positief op het gebruik van cannabis. In de voorrondes van de Champions League heeft NEC gisteravond gelijk gespeeld tegen Olympiakos. Het bleef in de Griekse havenstad Piraeus 0-0. Volgens aanvoerder Sherry een prima resultaat, maar er zat volgens hem wel meer in.
3: Ik denk tweede helft vooral dat wij beter waren en betere kansen hadden. Alleen wat ik zeg, als je iets zuiniger was en sneller van kant wisselde, denk ik dat we betere mogelijkheden hadden om te scoren uiteindelijk. Maar ik denk dat we tevreden mogen zijn, alleen nu moeten we thuis afmaken.
1: En volgende week dan is de return in Nijmegen. Het weer nog, het blijft op een enkele bui na droog vandaag. Verder wisselen wolken en zon elkaar af. Het wordt een stuk minder warm dan gisteren met 22 tot 28 graden. En ook staat er een stevige zuidwestenwind. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Rusland heeft weer aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Vooral de hoofdstad Kiev was het doelwit. Daar vielen zeker 14 doden. Ook zijn er tientallen gewonden. Oekraïne heeft weer een magazijn aangevallen van de grootste webwinkel van Rusland, waar spullen voor de oorlog zouden liggen opgeslagen. Ook in de nacht is de brandweer bezig geweest met het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Het vuur is niet verder uitgebreid, maar het is ook nog altijd niet onder controle. De brandweer die blijft bij het blussen op de paden, omdat er munitie uit de Tweede Wereldoorlog in het gebied ligt. En NEC heeft nog zicht op de volgende voorronde van de Champions League. De ploeg uit Nijmegen speelde gisteravond knap gelijk bij Olympiakos. In het Griekse Piraeus bleef het 0-0, maar de betere kansen waren voor NEC. Het weer zo goed als droog vandaag bij 22 tot 28 graden. Wel staat er een stevige wind uit het zuidwesten.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 8 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij nieuwe Russische luchtaanvallen op Oekraïne zijn meerdere doden gevallen. Ook zijn er tientallen gewonden, melden de hulpdiensten. Onder meer de hoofdstad Kiev werd op 7 plekken tegelijk aangevallen. Daar vielen zeker 14 doden. Meerdere gebouwen hebben schade en ook zijn er magazijnen geraakt. Oekraïne heeft op zijn beurt opnieuw een magazijn van Wildberries in Rusland aangevallen. Dat is de grootste webwinkel van het land. En volgens Kiev worden daar goederen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Vanwege de aanhoudende droogte zijn sinds gisteravond de parksluizen bij Rotterdam dichtgegaan. De andere sluizen in Rotterdam die waren al dicht. Het Hoogheemraadschap neemt de maatregel om zoetwater binnen en zoutwater buiten te houden.
2: Als het open blijft, dan komt er te veel zout het gebied in. En dat is dan een aanslag op de oppervlaktekwaliteit van het water. Ja, dan wordt het te zout en daardoor groeien de planten niet meer. De dijken worden beschadigd, alles wat groeit. En ja, dat willen we gewoon voorkomen.
1: Het sluiten van de sluizen heeft grote gevolgen voor de scheepvaart. Grote industrieschepen die kunnen nu niet in de regio komen. En schippers die zien hun inkomsten dus verdampen. Ook in de nacht is de brandweer bezig geweest met het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Het vuur is niet verder uitgebreid, maar het is ook nog niet onder controle. Voor de zekerheid blijft de brandweer bij het blussen op de paden, omdat er munitie uit de Tweede Wereldoorlog in het gebied ligt. En SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim $500 miljard. Het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk leidt verlies door de vele miljarden investeringen, vooral in AI.
3: 16 miljard wordt er uitgegeven aan kunstmatige intelligentie, of is er uitgegeven in 3 maanden tijd. En als we dat vergelijken, ASML, de grootste bouwer van chipmachines ter wereld, die geeft de helft daarvan uit in een heel jaar.
1: SpaceX ging in juni naar de beurs. Dat werd de grootste beursgang ooit. En daarna is de koers stevig gedaald. Het weer nog. Het blijft op een enkele bui na droog vandaag. Wolken en zon wisselen elkaar af bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Nog file op de A22 vanuit Beverwijk. Voor de Velsertunnel ongeveer een kwartiertje extra. Eerder stond er een te hoge vrachtwagen, maar de weg is weer helemaal vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. TVZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De brandweer is ook vannacht bezig geweest met het blussen van de grote brand in het natuurgebied in Venray. Blussen wordt onder meer bemoeilijkt doordat er munitie uit de Tweede Wereldoorlog in de grond ligt. Daarom kan de brandweer daar alleen vanaf de paden blussen. Het dodental na de zware Russische luchtaanvallen van vannacht op Oekraïne is opgelopen naar zeker 14. Ook zijn er volgens de hulpdiensten tientallen gewonden. Onder meer de hoofdstad Kiev werd op 7 plekken tegelijk aangevallen. En het aantal fastfoodzaken in Nederland is in 20 jaar tijd bijna verdubbeld tot bijna 20.000. De meeste cafetaria's, broodjeszaken, eetkramen en ijssalons die zitten in de grote steden. Maar ook langs de kust en andere toeristische gebieden, daar zitten er veel. Het weer is zo goed als droog vandaag bij 22 tot 28 graden en er staat een stevige wind uit het zuidwesten.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 9 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij nieuwe Russische luchtaanvallen op Oekraïne zijn meerdere doden gevallen. Ook zijn er tientallen gewonden, melden de hulpdiensten. Onder meer de hoofdstad Kiev werd op 7 plekken tegelijk aangevallen. Daar vielen zeker 14 doden. Meerdere gebouwen hebben schade en ook zijn er magazijnen geraakt. Oekraïne heeft op zijn beurt opnieuw een magazijn van Wildberries in Rusland aangevallen. Dat is de grootste webwinkel van het land. En volgens Kiev worden daar goederen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Vanwege de aanhoudende droogte zijn sinds gisteravond de parksluizen bij Rotterdam dichtgegaan. De andere sluizen in Rotterdam die waren al dicht. Het Hoogheemraadschap neemt de maatregel om zoetwater binnen en zoutwater buiten te houden.
2: Als het open blijft, dan komt er te veel zout het gebied in. En dat is dan een aanslag op de oppervlaktekwaliteit van het water. Ja, dan wordt het te zout en daardoor groeien de planten niet meer. De dijken worden beschadigd, alles wat groeit. En ja, dat willen we gewoon voorkomen.
1: Het sluiten van de sluizen heeft grote gevolgen voor de scheepvaart. Grote industrieschepen die kunnen nu niet in de regio komen. En schippers die zien hun inkomsten dus verdampen. Ook in de nacht is de brandweer bezig geweest met het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Het vuur is niet verder uitgebreid, maar het is ook nog niet onder controle. Voor de zekerheid blijft de brandweer bij het blussen op de paden, omdat er munitie uit de Tweede Wereldoorlog in het gebied ligt. En SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim $500 miljard. Het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk leidt verlies door de vele miljarden investeringen, vooral in AI.
3: 16 miljard wordt er uitgegeven aan kunstmatige intelligentie, of is er uitgegeven in 3 maanden tijd. En als we dat vergelijken, ASML, de grootste bouwer van chipmachines ter wereld, die geeft de helft daarvan uit in een heel jaar.
1: SpaceX ging in juni naar de beurs. Dat werd de grootste beursgang ooit. En daarna is de koers stevig gedaald. Het weer nog. Het blijft op een enkele bui na droog vandaag. Wolken en zon wisselen elkaar af bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Duif zaagt de week door.
5: Ease on down. Ease on down the road. Ta-da. Come on, Dorothy. Don't you care now?

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 10 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De hulp van Brabantse brandweerlieden bij de natuurbrand in Limburg leidt niet tot extra risico's voor de brandveiligheid in Noord-Brabant. Dat zeggen twee Brabantse veiligheidsregio's. De brand bij Venray is moeilijker te bestrijden dan natuurbranden in Brabant, onder meer door de naaldbomen in het gebied. Ook brandweerlieden uit onder meer Utrecht, Drenthe en Friesland helpen het vuur te bestrijden. Ook worden er vandaag weer blushelikopters ingezet. Inmiddels is er al meer dan 1 miljoen liter water over de bossen gedropt. Het nablussen zal waarschijnlijk nog dagen gaan duren. Bij nieuwe Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 14 doden gevallen. Ook zijn er tientallen gewonden, melden de hulpdiensten op Telegram. Kiev zou op 7 plekken tegelijk zijn aangevallen. Oekraïne heeft weer magazijnen van de webwinkel Wildberries aangevallen in Rusland. FIFA-baas Infantino roept vandaag de top van de voetbalorganisatie bij elkaar voor een crisisoverleg. Hij ligt zwaar onder vuur vanwege zijn ingetrokken plan om de FIFA gedeeltelijk een commerciële onderneming te maken en aandelen te gaan verkopen. De top van de Wereldvoetbalbond gaat nu in Marokko bespreken hoe het verder moet. Wereldwijd hebben mensen het afgelopen half jaar meer Heineken gedronken dan een jaar eerder. Het bedrijf verkocht zo'n 1,6% meer bier. Vooral in Azië werd ruim 11% meer Heineken gedronken, blijkt uit de halfjaarcijfers van de Nederlandse bierbrouwer. De omzetgroei is een meevaller, want het bedrijf kampt de langere tijd met dalende cijfers. Eerder kondigde de bierbrouwer al een reorganisatie aan, waardoor 5.000 tot 6.000 arbeidsplaatsen wereldwijd moesten verdwijnen. Het weer er nog tot besluit. Geregeld zon en zo goed als droog. Op lokaal een enkel buitje na. Het wordt een stuk minder warm dan gisteren met 22 tot 28 graden. Wel staat er een stevige zuidwestenwind. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Duif zaagt de week door.

0: Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Alleen bij ZFM.
1: It's a rainy afternoon, 1990. The big city.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 11 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het dodental van de nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne is opgelopen naar minstens 17. Tientallen mensen raakten gewond. De hoofdstad Kiev werd op 7 plekken tegelijk aangevallen door raketten en drones. De meeste drones werden uit de lucht geschoten, maar raketten niet. Oekraïne kampt al tijden met een tekort aan onderscheppingsraketten. In de buurt van Kiev werden ook een aantal magazijnen aangevallen, volgens Rusland omdat er materieel voor het leger ligt opgeslagen. Bij een reddingsactie in Bakkalandse Oog is het lichaam gevonden van een vrouw die sinds gisteren werd vermist. Het gaat om een 39-jarige vrouw uit Groot-Brittannië. Bij de reddingsactie kwam ook een 26-jarige vrouw uit Gelderland om het leven. Rond 16:45 kregen de hulpdiensten melding dat meerdere mensen in de problemen waren geraakt op zee. Een minderjarige zwemmer was in de problemen gekomen. Tijdens de poging om die persoon te redden raakten ook die andere mensen in de problemen. De hulp van Brabantse brandweerlieden bij de natuurbrand in Limburg geeft geen extra risico's voor de brandveiligheid in Noord-Brabant. Dat zeggen twee Brabantse veiligheidsregio's. De brand bij Venraaien is moeilijker te bestrijden dan natuurbranden in Brabant. Onder meer door de naaldbomen in het gebied. Ook brandweerlieden uit onder meer Utrecht, Drenthe en Friesland helpen het vuur te bestrijden. Vooralsnog zijn er vandaag geen blushelikopters nodig. Inmiddels is er al meer dan 1 miljoen liter water over de bossen gedropt. Het nablussen zal nog dagen duren. Vereniging Eigen Huis opent een meldpunt voor mensen die zijn misleid bij het verduurzamen van hun huis. De belangenvereniging krijgt veel meldingen van huiseigenaren die te maken krijgen met agressieve verkoopmethoden. Ze worden aan de deur of per telefoon benaderd om zonnepanelen, een warmtepomp of een thuisbatterij te kopen. Vaak worden ze ertoe aangezet om een product te kopen dat niet past bij hun situatie. Zoals bijvoorbeeld een veel te grote thuisbatterij. Het weer tot besluit. Met een stevige zuidwestenwind wordt het een stuk minder warm dan de afgelopen dagen. Het wordt 22 tot 28 graden. Verder zo goed als droog en geregeld zon. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Duif zaagt de week door.

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het dodental van de nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne is opgelopen naar minstens 17. Tientallen mensen raakten gewond. De hoofdstad Kiev werd op 7 plekken tegelijk aangevallen door raketten en drones. De meeste drones werden uit de lucht geschoten, maar raketten niet. Oekraïne kampt al tijden met een tekort aan onderscheppingsraketten. In de buurt van Kiev werden ook een aantal magazijnen aangevallen. Volgens Rusland omdat er materieel voor het leger ligt opgeslagen. Oekraïne valt juist in Rusland magazijnen aan van de grootste webwinkel van het land. Precies om dezelfde reden. Een vermiste zwemmer bij Callantse Oog blijkt te zijn verdronken. Het gaat om een 39-jarige vrouw uit Groot-Brittannië. Gisteren overleed een 26-jarige vrouw uit Gelderland die op dezelfde plek in de problemen was gekomen. De twee vrouwen probeerden gisteren een kind te helpen dat dreigde te verdrinken, maar ze kwamen zelf in de problemen. Het kind en een vierde zwemmer zijn gered door de reddingsbrigade. De 26-jarige vrouw uit Gelderland werd uit het water gehaald en gereanimeerd, maar die hulp mocht niet meer baten. Een deel van een oude raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX is vanochtend vermoedelijk ingeslagen op de maan. Dat zou zijn gebeurd rond 8:55. De raket werd niet meer gebruikt en zweefde al een jaar rond in de ruimte. De botsing was niet de bedoeling, maar het is niet gevaarlijk, zegt NASA. Waarschijnlijk heeft de raket een krater van zo'n 20 meter breed achtergelaten. Het stof van de botsing kan een paar kilometer hoog opstijgen. De botsing was niet te zien vanaf de aarde. Er komt een meldpunt voor huiseigenaren die telefonisch van de deur worden lastiggevallen door verkopers van zonnepanelen, warmtepompen en thuisbatterijen. Vereniging Eigen Huis ziet een toename van huiseigenaren die met agressieve en soms misleidende verkooptechnieken producten krijgen aangesmeerd die vaak niet bij hun situatie passen. Soms de verkoper zich voor als medewerker van de gemeente of de netbeheerder. Het weer met een stevige zuidwestenwind wordt het een stuk minder warm dan de afgelopen dagen. Het wordt 22 tot 28 graden. Verder zo goed als droog en geregeld zon. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM luncht.
3: Goedemiddag luisteraars. Dit is het woensdag lunchroom programma op ZFM. De lokale omroep van Zandvoort. Een vast programma op woensdag met veel informatie over Zandvoort en de directe omgeving. Afgewisseld met lekkere muziek. ZFM is te beluisteren op frequentie 106.9 of Ziggo kanaal 40. Of een kijkje nemen in onze studio www.zfm-live.nl. Mijn naam is Hans Wassenaar. Veel luisterplezier.

Een hele goede middag, luisteraars. We zijn weer terug. Mooi weer buiten. Dus wat kan er nog misgaan vandaag? Ik ben vandaag begonnen met de Backstreet Boys. I Went That Way. En gevolgd door Peter Sarsgaard. Where Do You Go To My Lovely. En ik ga door met Shakira. Whatever, whatever.

Het Sociaal Wijkteam Samen Zandvoort. Vlemingstraat 55, telefoonnummer 5719393. En het is het Sociaal Wijkteam ondersteund bij uw vragen op het gebied van welzijn, zorgen, wonen, geld en werk. Samen met u kijken naar wat er nodig is, wat er bij u past en wie u daarbij kan helpen. Ook wanneer u zich zorgen maakt over een ander, kunt u contact opnemen. Het Sociaal Raadslid is gespecialiseerd in regelgeving en formulieren en kan u onafhankelijk advies geven. U wordt geholpen bij het invullen van ingewikkelde formulieren, het opstellen van bezwaarschriften en bij contact met instanties waarmee u zelf niet uitkomt. Het Sociaal Raadslid heeft een eigen inloopspreekuur op donderdag van 9 tot 12 uur in Pluspunt. Otis Redding, I've Got Dream to Remember.

in 1. Marije Mathieu, geboren in 1946, is een Franse zangeres. Zij werd ontdekt op 21 november 1965... naar aanleiding van de tv-uitzending Tele Dimanche, waar zij de zangwedstrijd Le Jeu de la Chanson, het liedje Jezebel van Edith Piaf, interpreteerde. Zij won de wedstrijd en werd meteen heel populair in Frankrijk en in het buitenland. In de jaren 1960 was het heel gewoon dat deelnemers aan de zangwedstrijden liedjes uit het repertoire van Piaf interpreteerden. Edith Piaf, overleden in 1963, bleef sterk aanwezig in het hart van de Fransen. Daarom zochten ze een vervangster die de traditie van de chanson réaliste zou overnemen. Ik heb gekozen voor u La Paloma Adieu, Together We Are Strong en Hinter de coulissen van Paris.

Dit was Sade met By Your Side. Lotgenotengroep Kanker. Je hoeft het niet alleen te doen. Leven met kanker raakt alles. Je lichaam, je gedachten, je relatie, je toekomst. Misschien herken je gevoelens van onzekerheid, verdriet, boosheid of schuld. Misschien vraag je je af hoe je je dagen invulling geeft. Of hoe je omgaat met wat komt. Daarom start Pluspunt een lotgenotengroep voor mensen die zelf met kanker te maken hebben. Een plek waar je kunt delen, luisteren en gewoon mag zijn wie je bent. En wat kun je verwachten? Een veilige en vertrouwde omgeving. Begeleiding door een professionele groepspartner. Een aanwezigheid van een oncoloog-verpleegkundige van Zorgbalans. Ruimte voor emotie, ook als het zwaar is. Verbinding met mensen die echt begrijpen wat je doormaakt. En omgaan met ziekte en onzekerheid. Invulling geven aan je dag. Schuldgevoel richting partner of gezin. Toekomst en levensvragen. Informatie over hospice of andere ondersteuningen. Niets moet, alles mag besproken worden. Je moet er wel even aanmelden of contact opnemen met Astrid Voorn. Bel met telefoonnummer 06-418-27-069. 406-418-27-069. En bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag. En je kan het ook even doen met een e-mail. En dat is a.vorn@samenzandvoort.nl. Destiny Child, say my name.

Dit was Elvis Presley met Wooden Heart. In de zomer kan het druk zijn in Zandvoort. Vooral op zonnige stranddagen, zoals vandaag. Met een goede voorbereiding begin je ontspannen aan je bezoek. Reserveer vooraf een parkeerplaats op de Peder Zuid of in de parkeergarage LDC of kies een plek iets buiten het centrum. Zo start je jouw stranddag zonder zorgen. De Commodores, Night Shift.

Adrianus Marinus Kivon, geboren in 1947 en beter bekend onder zijn artiestennaam André van Duin, is een Nederlandse komiek, singer-songwriter en televisiepresentator. André van Duin is een van de bekendste entertainers van Nederland, met een carrière die meer dan 6 decennia omspant. Ik heb voor u gekozen André van Duin met Daar ben ik niet blij mee.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Een voormalig gemeenteraadslid uit Almere heeft mogelijk meer kinderen misbruikt dan eerder werd gedacht. Aanklacht is uitgebreid met 10 nieuwe slachtoffers. Het totaal komt ermee op 14. Jan B. was naast in de politiek ook actief in de zorg. Hij bood zich aan als begeleider voor kwetsbare kinderen en viel in als invalkracht op kinderdagverblijven in de regio Amsterdam. De 66-jarige verdachte werd aangehouden nadat een vader van een meisje van 2 aangifte had gedaan. B. wordt ervan verdacht haar te hebben verkracht. Ook zou hij een 13-jarige jongen hebben aangerand. Ook België helpt mee om de brand te blussen in het natuurgebied bij Venray in Limburg. Het land stuurt 2 brandweerpelotons. Verder leveren de veiligheidsregio's Utrecht en IJsseland speciale sproeisystemen om de grond nat te houden en de temperatuur in de bodem te verlagen. Het vuur is nog steeds niet onder controle, maar de aard van de brand is wel veranderd. Die verspreidt zich niet meer via de boomtoppen, maar langs de grond. Om die reden hoeven de 2 blushelikopters van Defensie voorlopig niet in actie te komen. Op de luchthaven van Leipzig in Duitsland is vannacht een drone aangetroffen. Volgens Duitse media bevatte het apparaat mogelijk een explosief en een ontsteker. De drone zou in de buurt van een Oekraïns transportvliegtuig zijn gevonden. De Duitse politie is nog op zoek naar de bestuurder. De luchthaven van Leipzig wordt beschouwd als een knooppunt voor westerse wapenleveringen aan Oekraïne. In Rotterdam zijn 2 agenten mishandeld bij een politiecontrole. Dat gebeurde gisteravond in de wijk Bospolder. Agenten wilden een man controleren na melding van overlast. Hij zou zich hevig hebben verzet. Politie heeft onder meer een taser gebruikt om de man te kunnen overmeesteren. Agenten moesten naar het ziekenhuis, maar zijn inmiddels weer thuis. Een 49-jarige Rotterdammer is aangehouden. Het weer zo goed als droog. Alleen in het binnenland kan lokaal een buitje vallen. Bij een stevige zuidwestenwind is het 22 graden aan zee tot 28 in Limburg. Morgen stapelwolken en zon, dan 20 tot 25 graden. En in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM luncht.
4: Meer luisterplezier met muziek en informatie.
5: Weet wat hier leeft.

Welkom terug voor het tweede uur lunchroom op deze prachtige woensdag. En ik ben begonnen, Adele, Hello. Gevolgd door The Moody Blues, Boulevard Le Madeleine. En ik ga door met Ed Sheeran, Perfect.

Op het Kerkplein vindt binnenkort weer de 12e keer het Zandvoort Open Kampioenschap Makreel Roken plaats. Op zaterdag 8 augustus wordt vanaf 8:30 de rooktonnen opgebouwd en starten de deelnemers met het traditionele proces van drogen en roken. De rokers verwachten ongeveer 3 tot 4 uur nodig te hebben om hun beste makreel klaar te maken voor de jury. Titelverdediger Jacques Witteman is opnieuw van de partij en zal proberen zijn kampioenschap te prolongeren. Rond 2 uur moeten de wedstrijdvissen worden ingeleverd, waarna de beoordeling van de jury plaatsvindt onder voorzitterschap van burgemeester Molenburg. De prijsuitreiking staat gepland op 14:15. Aansluitend worden de gerookte makrelen openbaar verkocht voor het Zandvoort Goede Doel, het Juttersmuseum. Bezoekers zijn de hele dag welkom om een kijkje te nemen bij het rookproces, waar mogelijk te proeven. De makrelen kosten €7 per stuk. Vooraf bestellen kan via benzonneveld@gmail.com. En bestellen kan ook tot 1 uur aan de kar in de Poststraat tegen contante betaling. Marianne Faithfull, As Tears Go By.

Dit was Indian Wedding van Roy Orbison. Anjali Paulussen wordt per 1 september directeur van het Zandvoort Museum. Zij volgt Volkelien Renkens-Stennema op, die sinds mei 2025 als interim directeur aan het museum verbonden was. Met Paulussen haalt het museum een directeur in huis met een brede achtergrond in erfgoed en de museumwereld. Tot voor kort was zij teammanager erfgoed bij de gemeente Haarlem. Daar gaf zij leiding aan archeologen en monumentendeskundigen en werkte zij aan een nieuwe erfgoedbouw.

leidt. Eerder was hij werkzaam in leidinggevende functies bij onder meer de Kunsthal Rotterdam, het Nieuwe Instituut en het cultuurcampagne Noord-Holland. The Seekers, the carnival is over.

Dit waren Gloria Estefan en de Miami Sound Machine met Can't Stay Away From You. Schommelen bij paal 69 in Zandvoort is echt iets bijzonders. De frisse zeewind in je gezicht, het geluid van de golven en het uitzicht op zee maken het moment compleet. Terwijl je heen en weer zwaait, lijkt het alsof je even vliegt. Helemaal los van de dagelijkse drukte. Dat doe je weer even kind voelen, zorgeloos en vol plezier. De mooiste is dat je dit alleen bij paal 69 kunt doen. Ook bij andere strandtenten in Zandvoort kun je zo'n magisch moment beleven. De Beatles, Eleanor Rigby.

0: artiest in het licht.
1: De Zuiderzeeballade is een Nederlandstalig lied dat in 1959 werd geschreven door Willy van Hemert met muziek van Joop de Leur. Het is een sentimenteel lied waarbij een grootvader bij het vinden van oude foto aan zijn kleinzoon vertelt over de goede oude tijd. Toen het IJsselmeer voor de bouw van de Afsluitdijk 1932 nog de Zuiderzee was. Hier zijn Sylvia Poons met Oetske Verschoor en dat is met de Zuiderzeeballade.

Dit waren de Outsiders met Living All The Time. Troef, roem, jas en el. Herkent u deze termen? Dan bent u klaar voor een potje klaverjassen. Elke woensdag bent u welkom in de blauwe tram om een kaartje te leggen. Het maakt niet uit of u ervaren bent of het spel weer wilt oppakken. Iedereen kan meedoen. Tijdens het kaarten is er tijd voor gezelligheid, een praatje en natuurlijk een kopje koffie of thee met wat lekkers. Zo wordt het niet alleen een leuk spel, maar ook een gezellige manier van nieuwe mensen te ontmoeten of oude bekenden te zien. En het is elke woensdag van 1 tot half 4. Waar, dat is de grote zaal van de blauwe tram. En de kosten zijn 3 euro per keer, inclusief koffie of thee met wat lekkers. Ilse de Lange, Miracle.

0: Dit waren de Animals met Bringing Home to Me. In de zomervakantie voelt Zandvoort licht, warm en ontspannen. Lange zandstranden, activiteiten op en rond het water en de gezelligheid van het dorp maken deze periode ideaal om samen buiten te zijn. Verblijf in een hotel, vakantiehuisje of in een strandhuisje direct aan zee. En geniet van dagen die net even anders aanvoelen. Jimi Hendrix, The Wind Cries Mary.
1: Zomer of winter, altijd weer ZFM.

Dit was Lady Gaga en Bruno Mars met Die With A Smile. Shoppen in Zandvoort, dat is gezellig. In de zomervakantie is het heerlijk slenteren door de gezellige straatjes van Zandvoort. Ontdek leuke boutiquejes met hippe armbandjes, zomerse kettingjes, trendy zonnebrillen en de perfecte nieuwe zomeroutfit. Tussendoor strijk je neer op een gezellig terrasje voor een verkoelde drankje of een lekker ijsje. Zandvoort bruist van sfeer en zomerse gezelligheid.

Dit was Lunchroom weer voor deze week. Ik wens u een heel fijn weekend en graag tot volgende week woensdag. Dag!

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 2 uur.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Naast brandweerkorps uit andere provincies krijgt de brandweer in Noord-Limburg ook hulp uit België. Vlaanderen stuurt 2 brandweerpelotons om te helpen bij de grote brand in het natuurgebied bij Venray. Daar is ook munitie uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Door de hitte is er kans op ontploffing en dat beperkt de bewegingsvrijheid van de brandweer. De brand bij Venray verspreidt zich niet meer via de boomtoppen, maar langs de grond. Om die reden komen de 2 blushelikopters van Defensie voorlopig niet in actie. Rusland is bezig met een desinformatiecampagne om de Duitse deelstaatverkiezingen te beïnvloeden. Dat meldt persbureau Reuters op basis van bronnen binnen de Duitse Veiligheidsdienst. De laatste tijd zouden er honderden filmpjes zijn verschenen met logo's van de Duitse omroep ARD en de Britse omroep BBC met nepnieuws. Ze zijn vaak in het Engels en richten zich tegen politici van onder meer de regeringspartijen CDU-CSU en SPD. De deelstaatverkiezingen zijn volgende maand in 3 deelstaten in het oosten van Duitsland. Een voormalig gemeenteraadslid uit Almere heeft mogelijk meer kinderen misbruikt dan gedacht. Dat bleek vanochtend uit een eerste zitting van de rechtszaak. Het onderzoek naar de man is afgerond, meldt het Openbaar Ministerie. In totaal zou hij 14 kinderen hebben misbruikt. Jan B. was naast politicus ook actief in de zorg. Hij viel onder meer in als invalkracht op kinderdagverblijf in de regio Amsterdam. De man van 66 werd aangehouden nadat een vader van een meisje van 2 jaar aangifte had gedaan. Criminelen zijn erin geslaagd de code te kraken van een apparaat waar bitcoins veilig in kunnen worden opgeslagen. Ze hebben voor bijna 90 miljoen euro aan cryptomunten buitgemaakt. Canadese fabrikant van het apparaat zegt dat mensen nog steeds risico lopen. Het bedrijf roept klanten op hun bitcoins ergens anders onder te brengen. Het apparaat beveiligt cryptomunten met een toegangscode, maar die kan dus gekraakt worden. Het weer zo goed als droog, alleen in het binnenland kan lokaal een bui vallen. Bij stevige zuidwestenwind is het 22 graden aan zee tot 28 in Limburg. Morgen stapelwolken en zon, dan 20 tot 25 graden en in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 3 uur.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Rusland is bezig met een desinformatiecampagne om de Duitse deelstaatverkiezingen te beïnvloeden. Dat meldt persbureau Reuters op basis van bronnen binnen de Duitse Veiligheidsdienst. De laatste tijd zouden er honderden filmpjes zijn verschenen met logo's van de Duitse omroep ARD en de Britse omroep BBC met nepnieuws. Ze zijn vaak in het Engels en richten zich tegen politici van onder meer de regeringspartijen CDU-CSU en SPD. De deelstaatverkiezingen zijn volgende maand in 3 deelstaten in het oosten van Duitsland. Naast brandweerkorps uit andere provincies krijgt de brandweer in Noord-Limburg ook hulp uit België. Vlaanderen stuurt 2 brandweerpelotons om te helpen bij de grote brand in het natuurgebied bij Venray. Daar is ook munitie uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Door de hitte is er kans op ontploffing en dat beperkt de bewegingsvrijheid van de brandweer. De brand bij Venray verspreidt zich niet meer via de boomtoppen, maar langs de grond. Om die reden komen de 2 blushelikopters van Defensie voorlopig niet in actie. Een voormalig gemeenteraadslid uit Almere heeft mogelijk meer kinderen misbruikt dan gedacht. Dat bleek vanochtend uit een eerste zitting in de zaak. Het onderzoek naar het man is afgerond, meldt het Openbaar Ministerie. In totaal zou hij 14 kinderen hebben misbruikt. Jan B. was naast in de politiek ook actief in de zorg. Hij viel onder meer in als invalkracht op kinderdagverblijf in de regio Amsterdam. De man van 66 werd aangehouden nadat een vader van een meisje van 2 aangifte had gedaan. Dieven hebben voor 90 miljoen euro aan cryptomunten gestolen door een apparaat te hacken waar ze in kunnen worden opgeslagen. Canadese fabrikant zegt dat bitcoinbezitters nog steeds gevaar lopen. Het bedrijf roept klanten op de cryptomunten op een veiligere manier op te slaan. Het apparaat beveiligt de munten met een code, maar die kan dus worden gehackt. Het weer zo goed als droog, alleen in het binnenland kan lokaal een bui vallen. Bij een stevige zuidwestenwind is het 22 graden aan zee tot lokaal 28 in Limburg. Morgen stapelwolken en zon, dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. TVZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 4 uur.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De brandweer bij Vendraai in Noord-Limburg heeft het zijn brandmeester gegeven. De brand in het natuurgebied de Boshuizenbergen in Oostrum is onder controle, zegt de veiligheidsregio, maar nog niet gedoofd. Er wordt nu nageblust en de brandweer probeert te voorkomen dat het vuur weer oplaait. De brand brak eergisteren uit en woedde in een gebied van een vierkante kilometer. Een deel is beschermd Natura 2000 gebied. De Stichting Het Limburgs Landschap is bang dat een belangrijk deel daarvan verloren is gegaan. De drone die vannacht op de luchthaven van Leipzig in het oosten van Duitsland werd aangetroffen was inderdaad voorzien van een explosief. Dat heeft de Duitse politie bevestigd. Explosief is verwijderd. De zaak wordt nu onderzocht als een poging tot een aanslag. De drone werd gevonden bij een Oekraïns vrachtvliegtuig. Leipzig is een belangrijke luchthaven voor het vervoer van westerse wapens naar Oekraïne. Rusland is bezig met een desinformatiecampagne om de Duitse deelstaatverkiezingen te beïnvloeden. Dat meldt persbureau Reuters op basis van bronnen binnen de Duitse Veiligheidsdienst. De laatste tijd zouden er honderden filmpjes zijn verschenen met logo's van de Duitse omroep ARD en de Britse omroep BBC met nepnieuws. Ze zijn vaak in het Engels en richten zich tegen politici van onder meer de regeringspartijen CDU-CSU en de SPD. Deelstaatverkiezingen zijn volgende maand in 3 deelstaten in het oosten van Duitsland. Dieven hebben voor 90 miljoen euro aan cryptomunten gestolen door een apparaat te hacken waar ze in kunnen worden opgeslagen. Canadese fabrikant zegt dat bitcoinbezitters nog steeds gevaar lopen. Bedrijf roept klanten op de cryptomunten op een veiliger manier op te slaan. Apparaat beveiligt de munten met een code, maar die kan dus worden gehackt. Het weer tot besluit. Zon en wolken wisselen elkaar af. Aan de kust waait het hard, dan is het zo'n 24 graden. In de rest van het land is het maximaal 29 graden. Vanavond helder en zonnig en vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen begint zonnig en wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De brandweer die sinds maandag een brand in een natuurgebied bij Venray probeert te blussen in Limburg, heeft het zijn brandmeester gegeven. Het vuur is nog niet helemaal uit, maar wel onder controle. De drone die vannacht op de luchthaven van Leipzig in het oosten van Duitsland werd aangetroffen, was inderdaad voorzien van een explosief, heeft de politie bevestigd. De zaak wordt nu onderzocht als een poging tot een aanslag. Rusland probeert met een desinformatiecampagne de Duitse deelstaatverkiezingen te beïnvloeden. Dat meldt persbureau Reuters. De laatste tijd zouden er honderden filmpjes op internet zijn verschenen met nepnieuws. Het weer, het is 22 tot 28 graden, verder zo goed als droog en geregeld schijnt de zon.
0: Dit is ZFM. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Alleen bij ZFM.

0: down. Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In de duinen bij Wassenaar woedt brand. Mensen op het strand bij Wassenaarse Slag zijn met een NL-alert opgeroepen weg te gaan. Een hotel in de buurt is voor de zekerheid ontruimd. De brand brak even na 2:30 uit. Op de webcam bij de strandopgang waren rook en vlammen te zien. Een deel van het terrein is zwart geblakerd. Een huisartsenpraktijk in Roon bij Rotterdam moet per direct dicht. Volgens de inspectie gaf de huisarts geen veilige zorg en er ontstonden risicovolle situaties. Wat er precies is gebeurd wil de inspectie niet zeggen. Wel dat er meerdere meldingen over de huisarts in Roon binnenkwamen en dat daarop onderzoek is gedaan. Bij het kinderdagverblijf in Amsterdam, waar vannacht een explosief afging, is vorige week ook al een explosie geweest. De eerste ontploffing was in de nacht van vrijdag op zaterdag. Vannacht ging er opnieuw iets af voor de deur van het kinderdagverblijf in het westen van de stad. Daarna zijn twee mensen opgepakt. Ze zijn jonger dan 18. De politie kan verder niets over de zaak zeggen. De natuurbrand bij Venray is onder controle. Tegen 3:30 gaf de brandweer zijn brandmeester. Er wordt nu nageblust en de brandweer probeert te voorkomen dat het vuur weer oplaait. De brand die maandag uitbrak woedde in een moeilijk toegankelijk natuurgebied van 1 vierkante kilometer. De drone die vannacht op de luchthaven van Leipzig in het oosten van Duitsland werd aangetroffen, was inderdaad voorzien van een explosief. Dat heeft de Duitse politie bevestigd. Het explosief is verwijderd en de zaak wordt nu onderzocht als een poging tot een aanslag. De drone werd gevonden bij een Oekraïens vrachtvliegtuig. Leipzig is een belangrijke luchthaven voor het vervoer van westerse wapens naar Oekraïne. Het weer, zon en wolken, het is 24 graden, vanavond helder en zonnig. En vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst zon en dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Door een auto met pech op de A10 is het vastgelopen op de A5 Hoofddorp Amsterdam. Voor de aansluiting met de A10 is de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In de duinen bij Wassenaar woedt brand. Mensen op het strand bij Wassenaarse Slag zijn met een NL-alert opgeroepen om weg te gaan. Een hotel in de buurt is voor de zekerheid ontruimd. Een huisarts in Roon bij Rotterdam mag van de inspectie per direct niet meer werken. De veiligheid van haar patiënten is niet gegarandeerd. Tegen de huisarts in Roon loopt een tuchtprocedure. De sluizen in de Nieuwe Maas zijn vanaf vandaag dicht voor beroeps- en recreatievaart. En vanwege de droogte mogen gemeenten, bedrijven en burgers in de regio Delfland geen oppervlaktewater meer gebruiken. Het weer, zon en wolken. Morgen zon, in het noorden een bui. En morgen worden 20 tot 25 graden.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De brandweer bij Vendraai in Noord-Limburg heeft het zijn brandmeester gegeven. De brand in natuurgebied Boshuizen Bergen in Oosterum is onder controle, zegt de veiligheidsregio, maar nog niet gedoofd. Er wordt nu nageblust en de brandweer probeert te voorkomen dat het vuur weer oplaait. De brand brak maandag uit en woedde in een gebied van een vierkante kilometer. Een deel is beschermd Natura 2000 gebied. In de duinen bij Wassenaar heeft ook brand gewoed. Mensen op het strand bij Wassenaarse Slag werden met een NL-alert opgeroepen om weg te gaan. Een hotel in de buurt werd voor de zekerheid ontruimd. Inmiddels kan iedereen weer terug. De brand begon even na 2:30 en is inmiddels onder controle. Een deel van de duinen bij Wassenaar is zwart geblakerd. COC Nederland is onderscheiden met de International Pride Award. Dat werd vanmiddag bekendgemaakt tijdens de World Pride Conference in de beurs van Berlage in Amsterdam. De belangenorganisatie zet zich in voor emancipatie, acceptatie en gelijke rechten voor LHBTI-plussers. Het COC bestaat 80 jaar en is daarmee de oudste belangenorganisatie voor de regenbooggemeenschap ter wereld. De Nederlandse verffabrikant AkzoNobel gaat definitief fuseren met een Amerikaanse concurrent, Axalta. De aandeelhouders hebben vandaag massaal ingestemd met het plan. En dat betekent dat de twee bedrijven eind dit jaar samengaan. Daarmee wordt het nieuwe bedrijf de op één na grootste verfproducent ter wereld. De droogte leidt tot hoge stroomprijzen en dat komt omdat in andere landen in Europa meerdere kerncentrales stil liggen. Ze krijgen door de lage waterstand onvoldoende koelwater. Ook waterkrachtcentrales hebben het moeilijk door de droogte en dat zorgt allemaal voor een gestegen energieprijs. Het weer, zon en wolken, vanavond helder en vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen begint zonnig en er worden 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam staat voor de aansluiting met de A10 4 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En op de N200 Zandvoort Amsterdam bij knooppunt Rottepolderplein 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu Nashville.

0: Thank you, DJ.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
2: Goedenavond, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De natuurbrand bij Venray is onder controle. In de loop van de middag gaf de brandweer het sein brandmeester. Er wordt nu nageblust. Ook in de duinen bij Wassenaar was vanmiddag even brand. Een hotel werd tijdelijk ontruimd. De brand is nu onder controle. De Nederlandse verffabrikant AkzoNobel gaat definitief fuseren met zijn Amerikaanse concurrent Axalta. Daarmee wordt het op één na grootste verfproducent ter wereld. En Demi Vollering heeft de vijfde etappe gewonnen van de Tour de France FAM. In de sprint rekende ze af met Merle Reusser en Kasia Niewiadoma. Reusser houdt de gele trui. Het weer vanavond en vannacht droog. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen zon, in het noorden een bui en 20 tot 25 graden.
1: Dit is ZFM.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 7 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De natuurbrand bij Venray is onder controle. Tegen 3:30 vanmiddag gaf de brandweer het zijn brandmeester. De brand brak maandag uit. Veel hectare natuur is verloren gegaan, zegt de stichting Het Limburgs Landschap.
2: Kijk, we zijn altijd heel praktisch ingericht. En we zetten zeker volgende week erbij op. We gaan er weer tegenaan, maar dit is toch echt heel zuur. En dit wil je gewoon niet als stichting zijn en als natuurbeheerder.
1: De campinggasten die maandag werden geëvacueerd kunnen ook weer terug naar hun plek. Webwinkelbol.com waarschuwt klanten voor een mogelijk datalek. Criminelen hebben toegang gekregen tot de systemen van een bedrijf dat de logistiek doet bij een aantal distributiecentra van Bol. Daarbij zijn mogelijk de gegevens van een onbekend aantal klanten bekeken of gekopieerd. Bol zegt er zelf nog onderzoek naar te doen. Sommige bestellingen zijn door het incident geannuleerd of vertraagd. Het gaat om bestelde spullen die op de locatie van het partnerbedrijf liggen. Rusland is bezig met een desinformatiecampagne om de Duitse deelstaatverkiezingen te beïnvloeden. Dat melden bronnen binnen de Duitse Veiligheidsdienst. Volgens correspondent Charlotte Waaiers zouden er de laatste tijd honderden filmpjes zijn verschenen met nepnieuws.
3: Die lijken dan te komen van bijvoorbeeld bestaande Duitse media, gerespecteerde media. En die gaan dan over lokale politici en zijn bedoeld om hen in een kwaad daglicht te stellen. Dus bijvoorbeeld een kandidaat voor de verkiezingen komende tijd die zijn oma vermoord zou hebben, de erfenis dan gebruikt zou hebben om zijn pornoverslaving te bekostigen.
1: De deelstaatverkiezingen zijn volgende maand in 3 Duitse deelstaten. Demi Vollering heeft de 5e etappe van de Tour France Femme gewonnen. Aan het eind van een zware heuvelrit over 140 kilometer was ze haar medevluchters te snel af in de sprint. En het weer, opklaringen, op de meeste plaatsen droog. Morgen 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu Nashville.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 8 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Barcelona is een van de grootste crystal meth labs in Europa opgerold. Er werd 2500 kilo drugs in beslag genomen. De partij was opgelost in een lading vloeibaar vanille-extract. Volgens Spanje werd de crystal meth vanuit Mexico naar Europa gesmokkeld. En toen de container aankwam in Spanje, besloot de politie om de zending te volgen. Daardoor werd naast het drugslab in Barcelona ook locaties opgerold waar de drugs werden opgeslagen en verwerkt. Oud-premier Hasina van Bangladesh keert eind dit jaar terug naar haar land. Hasina werd bij verstek ter dood veroordeeld omdat ze de opdracht had gegeven om op mensen te schieten bij protesten in Bangladesh. Ze vluchtte naar India. Correspondent Davy Boerema.
2: Hier in India zei ze vandaag voor het eerst live dat ze naar Bangladesh terug wil keren. Zeer waarschijnlijk al rond december. Ze is niet bang om vervolgd te worden, zegt ze. Want Hasina zegt nu, ik kan niet mijn plicht naar het volk verzaken door angst.
1: Het is niet bekend wat de nieuwe regering in Bangladesh gaat doen als Hasina terugkeert. Bol.com en de Bijenkorf waarschuwen hun klanten voor een mogelijk datalek. Cybercriminelen hebben ingebroken bij een logistiek bedrijf waar de winkels mee samenwerken. Mogelijk zijn gegevens van klanten bekeken of gekopieerd. Bol en de Bijenkorf hebben klanten per e-mail gewaarschuwd. Als gevolg van het datalek lopen bestellingen mogelijk vertraging op. De vijfde etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Demi Vollering. Zij kwam als snelste over de streep in een kopgroepje van drie, zegt commentator Gabriel Melching.
3: Echte klasse mensvrouwen zaten daar. Kasia Nwiadoma, Marlen Reusser en Demi Vollering. Maar toen Nwiadoma aanging, keken Reusser en Vollering naar elkaar. Niemand wilde het oplossen. En Vollering besloot toen maar gewoon om er vol achteraan te rijden. En toen moest ze echt een groot gat dichten op Nwiadoma. En dat lukte vlak voor de streep, waarna ze haar ook nog kon passeren.
1: Het weer vannacht 13 tot 18 graden. Morgen wolken en zon en 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de krochten.
5: Pop Boulevard. Het radioprogramma met leuke en interessante verhalen en feiten uit en over de popmuziek. In dit radioprogramma ga ik alleen of met gasten alle aspecten van de popmuziek verkennen.

0: Welkom luisteraars bij weer een aflevering van Pop Boulevard. Vanavond gaan Piet en ik het hebben over Cliff Richards. We gaan wat feiten en verhalen vertellen. En we gaan natuurlijk heel veel Cliff Richard muziek draaien. Piet, welkom.
1: Ja, Pim, dank je. Leuk weer hierbij te zijn.
0: Wat vind je van Cliff?
1: Ja, hoe zijn we eigenlijk op Cliff gekomen? We hebben altijd wel wat ruigere dingen gehad. Wat progrock en Led Zeppelin, noem maar op. Maar nu moeten we helemaal afdalen in Cliff. En Cliff is natuurlijk... ik heb die man wel hoog zitten, hoor. Het is niet echt ruig. Je komt niet echt spannende dingen tegen.
0: Nee, inderdaad.
1: Dat maakt het ook wel heel genietbaar. Maar of ben jij nog echt hele op tempo wat stevige nummers van hem tegengekomen?
0: Nou, ik moet zeggen dat vroeger heb ik het best wel veel gehoord. Hij heeft natuurlijk heel veel hits gehad. Hè? We komen straks op nog 61 of zo. Dus. En hij is ook heel veel platen gemaakt en al 65 jaar bezig. Maar nou, je zegt, hoe zijn we erbij gekomen? Ja, ik weet het eigenlijk niet. Ik weet wel dat Rick altijd heeft gezegd dat Cliff Richard is belangrijker geweest voor de Nederlandse popmuziek dan Elvis Presley.
1: Nou, interessant. Nou, Rick gaan we zo horen, dus dat is zeker. En ik wil nog daar iets aan toevoegen. Ik kwam een quote van John Lennon tegen. Die zei dat eigenlijk voor Cliff en de Shadows was er eigenlijk helemaal niks de moeite waard om Britse muziek om naar te luisteren.
0: Ja.
1: Dat is, dat neem ik graag mee.
0: Ja. Ja. Want we zijn begonnen met het nummer Move It uit 1958 van Cliff Richards en de Drifters. De Driften werden later de Shadows. Maar daarvan zegden ze dat is eigenlijk de eerste Britse rockplaat. En ook John Lennon heeft het toch dat nummer geprezen. En ook als eerste Britse rockplaat genomineerd. Ja, dus heel belangrijk geweest. Maar 1958, het is ongelooflijk, hè?
1: Ja, dat is wel heel niet in de krochten van de muziek.
0: Ja, zeker.
1: Maar je moet een keer naar het begin. En hier, we zitten toch wel aardig aan het begin hier, hè? Van de hele opleving van de Britpop.
0: Zeker, ja. Ja, we komen straks ook bij de fases van Cliff Richard. Dan kan je ook wel leuk aan zien hoe dat verlopen is. Want Cliff Richard heeft natuurlijk ook pech gehad dat de Beatles kwamen in 62, 63... Toen ging hij ineens weer een andere muziek maken, maar hij werd ook steeds minder populair of minder bekend of zo, ja. De Beatles overschaduwden natuurlijk iedereen.
1: Ja, hij was natuurlijk als persoonlijkheid misschien niet echt zo in de picture. Terwijl, als je het over de Beatles hebt, had je natuurlijk
0: dan wel,
1: vier persoonlijkheden die onmiddellijk echt tot de verbeelding spraken.
0: Want Cliff Richard is wel oorspronkelijk in de markt gezet. Dus blijkbaar niet zelf, blijkbaar ook gemarketing of zo. Als een rebelse rock- en rollzanger in de stijl van Elvis Presley en Little Richard. Daar komt ook ten dele zijn naam van, hè? Want hij heet geen Cliff Richard natuurlijk. Hè? Moet trouwens ook zeer Sir Cliff Richard zeggen.
1: Sir Cliff Richard, ja.
0: Want hij is geboren als Harry Roger Webb. En Cliff heeft hij als eerste gekregen als voornaam. Dat klonk een beetje rock'n'roll-achtiger, Cliff. En Cliff Richard, komt van Little Richard. Daar was hij groot fan van. En dacht ze, nou, dat is wel een leuke combinatie, die naam. Dus,
1: En was het niet zo dat, nu je toch over die naam hebt, dat Keith Richard, die eigenlijk Keith Richard zonder S heet, dacht ik, ik voeg er een S aan toe, want ik wil niet met deze man te veel geassocieerd worden.
0: Nee, dat wist ik niet, nee. Heet hij zonder S inderdaad?
1: Het is natuurlijk Cliff Richard en Keith Richards met een S. Maar ik heb ergens gelezen dat hij een beetje uit de buurt wilde blijven van Cliff qua naam.
0: Maar hij is natuurlijk niet alleen zanger geweest, ook acteur geweest, denk ik. En die films hebben natuurlijk ook heel veel impact gehad. Hè? Kan je het ook wel, Summer Holiday en The Young Ones en zo.
1: Is hij acteur geweest? Je kunt ook zeggen Elvis is acteur geweest, dus aanhalingstekens.
0: Ja,
1: maar ik denk dat Elvis nog meer acteur geweest is. Die heeft nog wel een soort komisch talent. Hij heeft een paar films die zijn echt nog wel echt wel te
0: pruimen. Ja.
1: Te pruimen. Maar Cliff heb ik natuurlijk, Summer Holiday, een prachtig nummer. Maar ik weet niet of hij daar echt acteert. Die zouden we nog een keer moeten zien dan.
0: Nee, het zijn denk ik muziekfilms, laat ik het zo zeggen. Dat is bij de Beatles, er is een verhaaltje omheen gesponnen. Maar ik vind het persoonlijk een heel mooi nummer.
1: Zeker.
0: Dus we hebben net Move It gehad. En dan voor jou een eerste nummer.
1: Ik dacht aan It'll Be Me. Dat is dus... Okay. Ik moet zeggen, qua huiswerk, Pim... die man is al 60 jaar of langer zit hij in het vak.
0: 65 jaar,
1: ik dacht,
0: ja.
1: Dat krijg ik niet bij elkaar in een week geluisterd.
0: Nee.
1: Ik heb zelf wat oude Cliffs. Zo ben ik ook groot geworden met, je noemde al wat, Summer Holiday. Met die echte eerste hit, Lucky Lips. Heb ik niet op mijn lijstje staan, maar ik geloof jij wel. Maar nee, gewoon toen hij zo 1, 2, 23 was... toen maakte hij echt behoorlijk goede muziek al met de Shadows.
0: Zeker.
1: Ik vergelijk hem ook met artiesten als Johnny Holiday... die ook al heel jong met een goede stem... en met goede orchestraties en een goede productie... behoorlijk goede muziek maakte. Dus ik durf het al aan. Ik had een album dat heeft met de titel... 32 Minutes and 17 Seconds with Cliff... He, dat is een kort album, 32 minuten. Ja. Er staan ook hele korte nummers op, maar dat mag de pret niet drukken. En It'll Be Me is er een van de nummers van, wat ook gecoverd is. Het is natuurlijk een artiest die heel veel nummers ook covert. Die ook al daarvoor of daarna door Peggy Lee, de Louis Armstrong, Jerry Lee Lewis, Elvis Presley zijn gecoverd. Maar dat maakt niet uit. Hij heeft hier een hele mooie cover van It'll Be Me. Jerry Lewis heeft het met een hele ratelende piano, maar hier, en daar hou ik ook van, puur met kristalheldere gitaarmuziek en een hele mooie solo.
0: Okay.
1: En dat gitaargeluid, dat is echt, dat zul je ook horen, dat 60s gitaargeluid van de Shadows, dat blijft mooi.
0: Maar dus die twee cd's heb je in je jeugd gekocht? Toen was je al een Cliff fan?
1: Nee, die heb ik ergens along the line later gekocht.
0: Ja, later, oké. Okay.
1: Ja. Ja, mijn jeugdvader ook nog geen cd's.
0: Hé, zo oud zijn we nog niet.
1: Beginnen we weer. Je komt toch altijd... Loop je een keer tegenaan, hè?
0: Ja, ja, ja. Ja, je had net nog over een cassette recorder. Dat vond je ook.
1: Ja, komt weer terug.
0: Komt weer terug. Alles komt weer terug. Van die golfbewegingen. We gaan nu even luisteren naar It Will Be Me.

0: I'll be looking for you. En dan krijgen we toch weer uit zijn rock'n'roll periode, uit 1958 weer, High Class Baby. En High Class Baby is gewoon een nummer dat weerspiegelt een romantische fantasie, waarin de zanger graag een relatie wil hebben met iemand die hij bewondert, maar die voor hem wellicht onbereikbaar is. Mooi, hè?
1: Ja. Waar heb ik dat vaker gehoord?
0: Ja, er zijn natuurlijk heel veel liefdesnummers in de muziek eigenlijk, hè? Misschien moeten we daar eens kijken wat voor thema's zijn er in de popmuziek. Geld, money, liefde natuurlijk. Ja, dat is zo'n groot iets, ja. Maar oké.
1: Okay. Dat is ook omdat het zo'n teenage ding is, hè? Er worden gevoelens aangesproken die waar op verkocht wordt. Je moet ook de commercie niet vergeten.
0: Maar daar zit het geld toch niet bij teenagers? Het geld zit bij tegenwoordig bij de AOW'ers.
1: Ja, maar toen...
0: Toen, ja?
1: Toen denk ik dat je...
0: Het waren de enigen die platen kochten misschien. Dat zou kunnen, ja. Ja,
1: ja, dat moet je vergelijken. Kochten wij meer platen dan onze ouders? Ik denk het wel.
0: Ik denk het zeker, ja. Ja. Zeker in het begin waren het natuurlijk allemaal singeltjes. Dat was nog behapbaar, was nog betaalbaar. Ja. Dus dat deden we zeker veel meer dan onze ouders, ja.
1: Maar goed, als je het over thema's wil hebben, dat kan een andere keer wel. Want er zijn genoeg muzici zoals Zappa die met heel andere thema's komen. Ken je het nummer de Illinois Enema Bandit?
0: Nee.
1: Nou, dat gaat niet.
0: Nee.
1: Dat gaat niet over de liefde. Maar goed, dat is misschien voor een andere uitzending.
0: Ja, nog even over zijn carrière. Hè, in die meer dan 65 jaar. Hij heeft een hele hoop platen gemaakt. Hij heeft bijvoorbeeld meer dan 130 singles, albums en EP's gemaakt. Nee, niet eens gemaakt, maar die de Britse top 20 hebben bereikt. Meer dan 130. En de Cliff Richards heeft 67 Britse top 10 singles gehad. En dat is op één na hoogste aantal op Elvis Presley na. Die heeft er blijkbaar nog meer gehad. Ongelooflijk.
1: Toch een hele prestatie.
0: Ja, zeker. Maar ook 65 jaar bezig zijn, ja hoor.
1: Ja. Ja, als Britse artiest is hij dus onovertroffen als je het hebt over...
0: Denk het ook, ja.
1: Plaatverkoop.
0: Ja, ja. Oké, maar dan nu High Class Baby uit 1958.

0: Maar het is al behoorlijk rock and roll.
1: Zeker.
0: Je hoort er heel duidelijk natuurlijk ook Little Richard en Elvis Presley in.
1: Ja.
0: Ja.
1: Zeker die laatste. Nee, maar beide wel alleen veel beschaafder.
0: Beschaafder dan Cliff of dan Elvis Presley?
1: Ja, ik denk dat Cliff natuurlijk altijd wel de ideale schoonzoon was. De beschaafde
0: ja, inderdaad. Maar misschien qua uiterlijke, qua muziek vind ik het wel een beetje op Elvis Presley
1: ja,
0: lijken.
1: Maar ja. Ook de seksappeal van Elvis, hè, de pelvis.
0: Ja. Jelle Pelvis, ja.
1: Daar kon Cliff natuurlijk niet aan tippen.
0: Nee. Want het moet inderdaad, wat je ook net zei, nog steeds bedenken, het is allemaal voor de Beatles, hè? Want de rock'n'roll periode van Cliff Richard, die is eigenlijk van 1958 tot 1962. En daarna komen de Beatles komen op en dan wordt hij wat minder inderdaad. Hè. Dan zie je hem toch anders worden, ja. Ja, ja.
1: Dan zit wel goed qua tijds.
0: Maar er was ook Cliff and the Shadows. Al die hele periode heeft hij gespeeld in the Shadows. En er stonden ze aan de basis van de Britse rock scene voor de Beatles. Goed, jouw volgende nummer.
1: Dat is How Long Is Forever.
0: Oké.
1: En ja, rockers moesten ook hun romantische kant af en toe laten zien. Hè?
0: Ja.
1: Kijk maar naar Elvis en Johnny Holiday. En Cliff maakte zich ook een beetje aanschuldig van die boterzachte muziek met een zwoele orchestratie. Maar het is wel ook waarom die ook gewaardeerd wordt. Hè? De British gentleman, hè? Hij is Sir.
0: Ja,
1: Sir
0: Cliff. Zeker.
1: Dus ik vond één nummer, één zo'n crooner nummer mag er wel in. Het geeft ook het tijdbeeld goed weer, hoe mooi en onschuldig de wereld toen was. Hè? Gewoon wegdromen op een mooi gevoel.
0: Ja.
1: Wegdromen bij romantische muziek.
0: Want die plaat is uit 1962, hè?
1: Ja.
0: Ja, oké. Okay. Ja. Ja, dan had je nog geen Summer of Love. Dan had je wel romantisch, ja?
1: Ja, Summer of Love is toen de drugs in ja, spel kwamen. Ja. En
0: maar dit was wat anders,
1: was behoorlijk onschuldig, hè?
0: Ja.
1: Gewoon wegdromen bij een mooi gevoel. Dat, dat, dat, dat,
0: ja.

0: Nou, dan kom ik bij toch weer een, ze zeggen rock'n'roll plaat. Maar ik vind het eigenlijk niet, Living Doll. Maar het komt uit 1959 en het is nog, wordt nog steeds gerekend tot de rock'n'roll periode van Cliff Richard. Het is ook een beetje een raar nummer, want het gaat over de wens van een jonge man om een levende pop te hebben, omdat hij gelooft dat hij dan kan kneden en vormgeven zoals hij wil. En dit in tegenstelling tot een andere echte vriendin, waar hij geen cent heeft in te brengen natuurlijk. Dus hij wil een living doll hebben, dan kan hij helemaal kneden naar zijn eigen wensen. Beetje raar, maar ja.
1: Ja, want door associaties had je het niet met een opblaaspop dan? Dat zou tegenwoordig ook niet meer kunnen, Living Doll.
0: Nee,
1: Ringo's on your 16, you're beautiful in your mind. Dat kon allemaal in die tijd.
0: Zouden ze toen al van die poppen hebben gehad?
1: Ik weet het niet.
0: Ik heb het niet.
1: Daar waren we veel te onschuldig voor.
0: Ja.
1: Maar de connectie, hij zal er misschien niet aan gedacht hebben, maar
0: nee.
1: Nu denk je aan een opblaaspop.
0: Volgens mij, het bekt lekker, hè? Living Doll, ja. Ja. Ik vind het op zich wel een leuk nummer, hoor. Een vrolijk nummer en happy, ja.
1: Moet je niet aan de Youngmans onmiddellijk denken?
0: Klopt, ja. Ja, inderdaad, ja. Ja, ja, dat is een hele goeie. Want dat nummer, hè, waar je het over hebt, er was een serie, de Youngmans. En die hebben in 1986 hebben ze een nieuwe versie van Living Doll uitgemaakt. Dat was een soort voor een liefdadigheidsprogramma. En het leuke daarvan is dat de solo werd verzorgd door Hank Marvin. En het leuke is dat Cliff Richard en Hank Marvin hadden niet samen gespeeld sinds 1975. Dus vandaar, ja. Ken je die serie, de Youngmans?
1: Ja, ik heb die natuurlijk ook gevolgd in die tijd. Geniaal.
0: Ja, zeker. Die verschillende types was erg leuk om te zien, inderdaad. Ja. Moet je ze nog eens doornemen? Vivian. Ken je die?
1: Ja, oh ja, een heel onsmakelijk figuur met het lange haar.
0: Ja, en al die tattoos en zo, en die piercings, ja. Een heavy metal fan, een geneeskundestudent.
1: Oh, dat was dan de andere, ik haal ze door elkaar, Pim.
0: Okay,
1: die Vivian, die Rick Davis, is dat de hoofdrolspeler? Was dat Rick?
0: Rick Mail, ja, klopt, ja.
1: Rick Mail.
0: Ja. Die studeerde sociologie en huishoudkunde.
1: In de serie of in het echt?
0: Nee, in de serie allemaal nog. Afhankelijk van de aflevering of zo,
1: Leuk detail, wist ik niet.
0: Nee. En heb je nog die Neil, hè? Ja, die beetje introvert

0: De hippie.
1: Met die zeurstem.
0: Ja, student vredestudie. Een sombere, pessimistische hippie. Ja, met pacifistische neigingen. Die had zich denk ik wel vastgeplakt.
1: Ja, ja, is ja. Ongetwijfeld.
0: Dat moet wel, ja. Ja. En dan had je nog Maaike, die gewetenloze student, dat kleine opdondertje of zo, die een bepaalde air om zich heen had. En die zou alles wel even regelen of zo, ja.
1: Was hij gewetenloos? Dat herinner ik me.
0: Ja, gewetenloos inderdaad, ja. Goed kleed, over algemeen gerespecteerd. Er wordt van hem gezegd dat hij zijn studentenstatus behield door de senior medewerkers van de universiteit te chanteren.
1: In de serie, oh, dat heb ik helemaal gemist. Ja, ja. Ja.
0: Maar ik vond het inderdaad een leuke serie. Ja,
1: ja, het was Britse humor ten top.
0: Ten top, ja. 1968, ja. Nee, 86. Moet wel opletten. Ja. Wel pas even zeggen. 1986. Maar ik vond het ook een hele mooie serie. Of mooi nummer, Living Doll.
1: Maar wel naar die fascinatie met de jongens met Cliff Richard. Dat was natuurlijk alles wat zij hadden, dat had Cliff niet. Dat was geen grote contrast denkbaar. Dat was het geestige ervan.
0: Ja, oké.
1: Ja, dus.
0: Ja, die Rick was een groot fan van Cliff Richard. Dat wel inderdaad, ja. Ja.
1: Maar het was natuurlijk allemaal heel erg een hele lood en loodzware ironie, maar wel grappig.
0: Ja. Ja. Nou, zullen we ze gewoon eens achter elkaar draaien?
1: Ja, of aan het eind mag van je ook alleen de originele draaien.
0: Nou, dat
1: ik
0: doen we aan het eind.
1: Ik heb zelf het gevoel, Pim, maar dat is denk ik stof voor latere discussie, dat Cliff Richard ontzettend in de maling werd genomen door de jongens. En Cliff was zo aardig om ook hun mee te...
0: Klopt, mee te
1: zingen. Maar dat hij zelf niet door had, dat hij eigenlijk helemaal niet serieus werd genomen.
0: Nee, denk je?
1: Hij dacht, ze vinden me echt goed. En het was een soort mengeling van goed vinden, omdat hij zo square was. Ja, het is heel moeilijk. Daar moet je bijna Brits voor zijn om dat te snappen. Want ik ben er zelf ook nooit helemaal achter gekomen.
0: Nee, oké. Nee, het zou kunnen, ja. Maar, ja. Ik denk niet dat je zo slecht moet denken, nee. Ik denk dat ze zouden geld ophalen voor een goed doel. En ja, als Cliff daar aan meewerkt en zo, en zij nemen het initiatief, dan is het, is het wel prijzend waardig. Ja, ja. Maar in 1986, mocht je toen Cliff Richard goed vinden? Was hij in de mode?
1: Altijd. Ik denk dat hij was niet zo bekend, geloof ik, hè?
0: Nee, nee.
1: Ik vergelijk het een beetje met wie mochten wij niet goed vinden. Ja, bijvoorbeeld vader Abraham. Dat je een VPRO-programma met Wim T. Schippers had.
0: Ja.
1: Dat hij dan vader Abraham zou laten optreden.
0: Okay,
1: omdat het dan een beetje gaat schuren.
0: Ja, dat wringt inderdaad
1: meer. Dat zijn werelden die helemaal niet bij elkaar passen. En dat was het leuke van de Young Ones en Cliff.
0: Ja, ja.
1: Dat kon eigenlijk helemaal niet. En toch leverde het een hartstikke leuk nummer op.
0: Ja, dat vond ik ook wel inderdaad, ja. Nou, we zullen het nooit weten. Maar aan het eind, als we nog tijd hebben, aan het eind van het eerste uur zal ik het nummer draaien, ja?
1: We kunnen het Rick Mail helaas niet meer vragen, hè?
0: Dat is jammer. Nee, hij is overleden.
1: Ja, hij is overleden.
0: Oh, oké, okay. Ja.

0: Mijn nummer is nu, mijn voice is I'm Walking the Blues. Je had het net over Living Doll, hartstikke leuk. Dit is ook een beetje Living Doll. Zo'nzelfde ritme, eenzelfde sfeertje.
1: Oké.
0: En ik dacht dat een beetje mijn tegenhanger. Met een hele mooie Hawaïaanse gitaar van Hank Marvin erin. En Living Doll staat nog op de setlist van Cliff in 2025. Hij treedt deze maand op, hè?
1: Ja?
0: En volgende maand. Maar ja, jij bent dan een ander continent. Maar
1: hij treedt nog vaak op, volgens mij, in Londen.
0: Hij gaat in december in Londen afronden. Oké, zijn world tour.
1: Ja. Nou, ik zou hem best wel een keer willen zien, denk ik.
0: Waarom niet? Ja, ik heb laatst Rod Stewart gezien. Dus dat was ook hartstikke leuk. Ik weet niet of je die helemaal kan vergelijken. Maar er zit een hoog entertainment gehalte aan ook.
1: Ja, dat geloof ik.
0: Een hele goede band. Dus ik weet niet hoe Cliff...
1: Ik vind Rod Stewart meer rock-achtig dan
0: Cliff.
1: Ja, meer rock. Ook misschien een leuk... Voor een volgende keer. Ja.
0: Moet ik Sienke uitnodigen? Ja.
1: Die weet er alles van. Oké, dus I'm Walking the Blues. Is het een bluesnummer?
0: Het is meer een Living Doll-achtig, een beetje up-tempo nummer. Het is niet echt een echte blues.
1: Oké. We gaan luisteren. Hier komt-ie.

0: Het volgende nummer is Please Don't Tease uit 1960. En dat is uiteindelijk het nummer 3 in de UK bereikt. Het is leuk om te horen dat dit nummer... om te beslissen of dit nummer als single zou worden uitgebracht... heeft zijn platenmaatschappij gewoon een tienerpanel in het leven geroepen. En ze een paar nummers laten horen en zeggen... nou, welke moet op single worden? En dat is Please Don't Tease geworden... En het nummer gaat weer over liefde, over het verlangen naar een onbereikbare liefde... waarin de zanger zijn partner vraagt om hem niet te plagen. Want het is natuurlijk niet leuk om geplaagd te worden omdat je zo verliefd bent. Het beschrijft dus de frustratie van het niet kunnen uiten van gevoelens... en de hoop dat de ander de liefde zal beantwoorden. Mooi toch? Kortom, het nummer drukt de spanning uit tussen het verlangen naar liefde... en de angst om afgewezen te worden. Wat een diepgang, hè? Please Don't Tease uit 1960. Ja, het heeft veel van dit soort zoete nummers gemaakt wel, hè?
1: Ja, en dat moment, Please, ja. Dat is ook, ik herinner me dat Lennon ook zei over dat nummer, hun eerste hit Please, Please Me, dat hij ook iets met dat woord wilde doen, ook met dat beetje die woordspeling.
0: Ja.
1: Dus wie weet heeft hij hier ook wel naar geluisterd.
0: Ja, Please Don't Tease is inderdaad ook een beetje een woordspeling, ja. Maar het is inderdaad, de Beatles in hun jonge jaren hebben natuurlijk dit soort muziek allemaal gehoord. En daar zijn ze natuurlijk door gevormd.
1: Deel zeker.
0: Want als we nog tijd hebben, wil ik ook de Mercy Beat eens gaan beluisteren en bespreken. Zeker wat ze toen in die tijd was, ja.
1: Ja.
0: Ook een hele hoop, hè? Ook
1: dit was goud. Natuurlijk niet Mercy Beat. Waar kwam Cliff eigenlijk vandaan? Was het een Londener?
0: Was in Londen, ja. Ja.
1: Oh, ja.
0: Ja. Nee, maar of ze het over John Lennon hebben en zo.
1: Ja, Sarah Black.
0: Ja.
1: Wie hadden we nog meer? Petula Clark.
0: Ja.
1: Freddy and the Dreamers.
0: Cross the Mercy. Mooie nummers wel hoor. Dus volgens mij kunnen we er ook een hele hoop eruit halen. Maar dat is voor een volgende keer.

0: Jouw nummer 4 alweer.
1: Dat klopt, een vierde. Ik heb When My Dream Boat Comes Home met de Shadows.
0: Oké.
1: Okay. Het is allemaal bijna met de Shadows. Ja, hoe kort, Pim? 1 minuut 44 is alweer voorbij. Het is ook een korte plaat, maar dat is mooi. Dit gewoon, dat we niet te lang bezighouden. Gewoon even kort en goed. Hè? Dit is een beetje gospelachtig. Want gospel is natuurlijk in die tijd, denk aan Elvis, ja, onder andere. Gospel is wel iets wat speelde als muzikale inspiratie. Dit nummer lijkt een beetje When the Saints Come Marching In.
0: Oké.
1: Het heet dus When My Dreamboat Comes Home. Ja, het is natuurlijk wel lekkere muziek, maar het is ook wat ik wel eens noem niks aan de hand muziek. Ja, want er gebeurt niet veel spannends. Het is ook dat het niet zo spannend was ook waar we het net over hadden. Bij Cliff is ook wat volgens mij de Young Ones triggerde om Cliff op de hak te nemen. Al zijn we het er nog niet over eens, want jij weet nog niet of het op de hak nemen was. Nee. Volgens mij wel. Ze waren heel erg gefascineerd door Cliff. En dat blijft natuurlijk gissen hoe dat precies zat. Maar
0: ja.
1: When My Dreamboat Comes Home.

0: Dus wat kom jij op je lijstje tegen?
1: The Young Ones. Dat is eigenlijk een film en een soundtrack.
0: Ja.
1: Maar we gaan het nummer draaien. Dat komt uit 1962. En we hebben het al gehad over The Young Ones. Want daar werd het thema nummer van. Maar het nummer in de film van The Young Ones gaat over Cliff Richard met een groep vrienden die een jeugdclub willen redden van een projectontwikkelaar die het gebouw wil slopen. En dan gaan die vrienden, waaronder Cliff Richard, hè, een variété-show organiseren om geld in te zamelen voor het nieuwe huur. En het leidt blijkbaar tot humoristische en muzikale situaties. Ik heb de film niet gezien.
0: Nee,
1: helaas niet, ja.
0: Had je misschien aan je zus moeten vragen. Dat is meer iets voor teenage girls, hè, die films misschien vroeger zagen.
1: Ja, toen waren ze nog niet eens geboren. Oh ja, ze waren wel. Ja, sommigen wel, ja.
0: Wij kregen het om meer naar westerns, dit soort films.
1: Ik heb eigenlijk nooit een film van Cliff Richard gezien. Ook Summer Holiday.
0: Nee, dat snap ik heel goed.
1: Ja? Ja, ook niet. Toen ik zo luisterde naar al die nummers die weer voorbij kwamen, toen moest ik wel denken, ja, die nummers ken ik wel.
0: Ja, ze hebben heel erg veel indruk op me gemaakt.
1: Ja.
0: Zoals Summer Holiday.
1: Ja.
0: I Could Easily Fall in Love.
1: Dat, ja, Living Doll en zo, ja.
0: Daar heb ik een beetje de muziek mee ontdekt als,
1: ja?
0: Als een heel jong knulletje.
1: Ja, and We Don't Talk Anymore.
0: Dat is veel later.
1: Ja, dat valt wel mee hoor, in 1979.
0: Voor begrippen van de sprong van teenager naar volwassenheid is dat een enorme sprong.
1: Ja, dat is waar. Want hij heeft ook twee keer meegedaan aan het Songfestival, hè? In 1967 met Congratulations en in 1972 met... Nee, sorry. In 1967 met Congratulations en in 1972 met Power to All Our Friends. Die muziek kan ik me nog wel goed herinneren, hoor. Het is niet zo dat ik het vaak draai of vaak hoor of zo, maar...
0: Het echt muziek werd het toen.
1: Ja.
0: Het is eigenlijk, nu snap ik The Young One steeds beter natuurlijk. Hij is natuurlijk een enorme soort goedkope revue-artiest geworden met zijn songfestivalnummers. Die spreken mij helemaal niet aan.
1: Nee.
0: Het heeft ook helemaal geen link meer met rock and roll of met blues.
1: Het zijn popnummers geworden eigenlijk. Ja. Hij is popartiest eigenlijk geworden, ja. Ja. Nee, ik vind het wel mooie nummers hoor. Maar heel gek. Als ik dan ga terugdenken, ja, waar heb ik het gehoord en wanneer, dan zou ik het niet zo goed weten. Alleen als ik het nummer hoor, dan word je wel getriggerd. Ja. Ja, heel gek, ja. Ja,
0: ja, ik kan nog wel.
1: Ja?
0: Wel mijlen uit elkaar, eind jaren 70 of begin jaren 60. Het was veel spannende tijd, begin jaren 60. Toch? We waren alles aan het ontdekken.
1: Ja, wij natuurlijk zelf, ja. Maar qua wereld is het denk ik het allemaal, wel, het is nou wel een zootje, hè. Toen was minder een zootje, wel met Vietnam en zo. En was ook, was later, ja.
0: De New World Order. Ja, nu is het inderdaad... nu moet het Westen eerst... maar we zouden niet de politiek hebben, maar...
1: Er zijn gewoon wereldproblemen,
0: is het Westen moet eerst kapot. Het beschaafde Westen. Oh. En we moeten door een heel diep dal. En dan gaan we daarna weer kijken wat er van te maken is. Dat is mijn... wat is
1: ook om me heen te zien. Okay.
0: Nou, we hebben het net over de diefstal van het Louvre gehad. Dat is daar ook al tot herleiden.
1: Nee, dat is een minimaal feitje in de...
0: Ja, maar het is wel we geven wel onze kunstschatten weg. Die zetten we gewoon gratis in de etalage. Ik overdrijf nu, maar vanuit een beveiligingsexpert... die hebben dat letterlijk zo genoemd. Internationale experts die hebben dat gekeken. Ja, zeggen ja.
1: Had je kunnen weten dat het een keer zou gebeuren? Ja. Ja, zo erg.
0: Ja, die vrouwen niet, maar die hadden ze ook niet aan moeten stellen.
1: Nee.
0: Want die hadden er helemaal geen verstand van. Enfin, lees je in, zou ik zeggen. Dan.
1: Nee, ik vind het maar een rand iets.
0: Het is een heel duidelijk symptoom. Dat is echt...
1: symptoom, ja. Ja,
0: ja dat is denk ik wel. Maar natuurlijk is het een kwestie van interpretatie ook. Ja.
1: En als Trump een dansje maakt, vind je dat belangrijk?
0: Dat vind ik niet belangrijk, nee. Nee.
1: Hij maakte een dansje toen hij in Thailand aan de grond kwam of zo. Ja.
0: Oh.
1: Ja, dan weet je dat ook weer. Hè?
0: Ja.

0: Ik had toch, ik kwam natuurlijk, deze plaat heb ik veel gedraaid. Daar kwam ik Spanish Harlem tegen.
1: Mm-hmm.
0: Dat is mijn volgende nummer.
1: Oké. Okay.
0: Wat me namelijk opviel, het is natuurlijk ook een, ja, een soort evergreen door heel veel artiesten gecoverd. Wat ik leuk vond, dat het geschreven is door onder andere Phil Spector.
1: Oh, oké. Okay.
0: Samen met Jerry Lieber van Lieber en Stoller, een beroemd songschrijversduo. En ja, het is ook dat Spanish, dat is natuurlijk, ik kom straks nog op een andere plaat waarin hij Spaans nummers zingt. Dat vind ik eigenlijk voor Cliff wel goed, omdat heel veel nummers ook Spaanse invloeden hebben. Spaanse roots en Spanish okay, Harlem ook een beetje.
1: Zeker,
0: in muzikale genre is het ook wel, heeft het ook wel een beetje die feel. En wat ik wel opvallend vind, is dat het ook een Duitse versie van het nummer is. En dan heet het, waarom zou je in godsnaam een nummer in het Duits willen zingen? Dat snap ik dan weer niet. Dat nummer heet, dat is die Vragen aller Vragen. Dat heeft totaal niets met Spanish Harlem te maken. Maar ik heb het geluisterd, het klinkt wel als Spanish Harlem. Het is ook dezelfde melodie. Maar het was een nummer 1 hit in Duitsland.
1: Oh.
0: Maar dat heb je met die Duitsers, die willen alles.
1: Ja, ondertitel of ja. Ja.
0: Zelfs de Beatles hebben in Kom bij de hand. Waar ze helemaal geen zin hadden, hadden ze ook nooit moeten doen. Maar ja, dat is natuurlijk het risico. Je moet, het lijkt of die Duitsers het niet kunnen verdragen dat er nog andere talen bestaan dan het Duits, waarin mensen succesvol zijn.
1: Ja.
0: En we blij zijn dat de Stones nooit Gimme Shelter in het Duits hebben opgenomen. Dat zou dan worden Gimme Shoots of zo.
1: Gimme Shoots, ja.
0: Of wat dacht je van, wat hebben we nog meer? Street Fighting Man in het Duits.
1: Strassenkampfer.
0: Nou ja, AC/DC heeft gelukkig ook nooit nummers in Duits, want het zou helemaal niks worden. Maar het viel me op dat het even een uitstapje naar artiesten die dus in het Duits de nummers zingen. Dat zou ik iedereen afraden. Maar in Duitsland vonden ze het fantastisch.
1: Ja,
0: meteen nummer 1. Ja. Maar dit is gewoon even de originele Spanish Harlem.
1: Oh, gelukkig. Nou, dan gaan we die luisteren. En we naderen ook weer bijna het eind van het eerste uur. Dus als nog tijd is na Spanish Harlem, dan draai ik even Living Doll van The Young Ones. Ja? Tot het volgende uur. Rum.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 9 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De fabrikant van Babu, Batavus en Sparta fietsen heeft uitstel van betaling aangevraagd. Dat is vaak een eerste stap richting een faillissement. Het is fietsfabrikant Axel uit Heerenveen. Het gaat al langer niet goed bij dat bedrijf. In de coronacrisis kon de fabriek niet genoeg fietsen maken doordat onderdelen niet konden worden geleverd. En toen dat probleem eenmaal was opgelost, was de vraag weer gedaald en bleef Axel met enorme voorraden fietsen zitten. Premier Jetten heeft het gebied van de grote natuurbrand bij Vendrai bezocht. De burgemeester van Vendrai vertelde dat er bij de brand een bijzonder gebied van jeneverbeststruiken verloren is gegaan.
2: Dat gaat heel lang duren. Dat gaan wij in onze generatie niet meer meemaken voordat dat weer een beetje hersteld is.
3: En dank voor iedereen die hier de afgelopen dagen zo hard ligt staan zwieven en werken.
4: Dag en nacht, dat kan ik wel zeggen.
1: Vandaag werd het zijn brandmeester gegeven bij die natuurbrand in Vendrai. In Emmen zijn 4 nepagenten opgepakt. Ze zouden meerdere ouderen hebben opgelicht in Enschede en Lonneker. Ze hadden hun slachtoffers opgebeld met de mededeling dat ze van de politie waren en waardevolle spullen zouden ophalen, omdat er in de buurt zou zijn ingebroken. De criminelen namen vervolgens sieraden, contant geld en pinpassen mee. De verdachten zijn 3 mannen en een vrouw. Ze zijn tussen de 21 en 30 jaar. Verffabrikant AkzoNobel gaat definitief samen met een Amerikaanse concurrent, Exalta. De aandeelhouders zijn akkoord dat de bedrijven nog eind dit jaar fuseren tot een nieuw concern waarvan de naam nog niet bekend is. Economieredacteur Ruben Egh.
5: Er komen 2 hoofdkantoren, eentje in de Verenigde Staten en in Nederland. Maar, en dat is toch wel het belangrijkste, de zetel van dit nieuwe bedrijf, de 2e verfproducent ter wereld, die komt in Nederland te staan.
1: Er zal hier dus ook belasting worden betaald. En het weer droog met opklaringen. Morgen wolken en zon, later in het noorden een bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de krochten.

Pop Boulevard. Het radioprogramma met leuke en interessante verhalen en feiten uit en over de popmuziek. In dit radioprogramma ga ik alleen of met gasten alle aspecten van de popmuziek verkennen. Welkom terug bij Pop Boulevard. In de tweede uur gaan we door met het beluisteren en bespreken van Cliff Richards. Voor het tweede uur hebben we Cliff Richards-kenner Rick Seur gevraagd zijn kennis over hem met ons te delen. We beginnen het tweede uur met Ready Teddy, waarna Rick meteen iets over dit nummer gaat vertellen. Veel plezier!

0: Nou, welkom Rick bij onze uitzending van Cliff Richard.
1: Ja, ik heb daar wel even over nagedacht wat ik nou over Cliff Richard kan vertellen. Ik weet dat mijn moeder, toen ik een jaar of 13 was, voor een verjaardag zo'n plaatje voor mij wilde kopen van Cliff Richard. Maar ze werd niet meteen begrepen in de platenwinkel. Oh, mevrouw, u bedoelt Cliff Richard. En toen kreeg ik Ready Teddy.
0: Ready Teddy?
1: Ja, Ready Teddy, go man, go. I'm ready. Little Richard versie, ja.
2: Weet je nog wat de B-kant was, Rick?
1: Nee, maar goed, het eventjes om erin te komen. Little Richard, die ken ik van heel veel feestjes uit mijn vroege puberjaren. Hadden we in Gelderop feestjes, dat heette een bessen. Dan was het vanavond is er een bessen thuis bij Joy of bij Rick of bij Witske. En dan vroeger zette de boerenbevolking dan een bezem naast de deur, een bessen.
0: Oh,
1: dan wisten ze dat er een vuistje was. Nou, en op die feestjes was de hele avond vervuld van een zinderend zwoel geluid, voortgebracht door Cliff Richard en de Shadows. Misschien eens een keer die Elvis er tussendoor, maar ik hoor vooral het geluidstapijt van Cliff Richard en de Shadows. En dat heeft geduurd tot de Beatles kwamen.
2: Waren dat singles of LP's die je toen gedraaid?
1: Singles? Nee, singles, 45 toeren singeltjes. En dat was opwindende rock'n'roll. Maar op die besems werd ook heel veel gezwommen, zoals dat in Gelderop heette. Dus dan draaiden we meer langzame nummers. Memorabel is bijvoorbeeld When the Girl is in Your Arms. Nee, When the Girl in Your Arms is the girl of your dreams. Then you've got everything.

0: En ik weet, toen ik 14 was, heb ik met ons bandje de Flaming Stars meegedaan aan een... hoe heet dat? Een teenager show of zoiets. En daar heb ik de tweede prijs gewonnen met Lessons in Love van Cliff Richard.
1: Oh, mooi.
0: Maar dat is ook... als ik dat nu zing voor een van mijn oudste vriendinnen, dan wordt ze nog altijd verliefd, zegt ze.

0: Nou, ik ben bij Cliff gekomen omdat jij je wel eens verteld hebt dat Cliff Richard had een grotere invloed in Europa dan Elvis Presley.
1: Ja, zeker in Nederland en zeker in Brabant. En moet je ook niet vergeten dat hij nog de band The Shadows had. Ook op eigen kracht grote successen vieren.
0: Ja.
1: Op de ijsbaan. Op de ijsbaan bijvoorbeeld schaatsen op Wonderful Land van The Shadows.
0: Ja,
2: mooi.
3: Oh ja, mooi. Ja, Wonderful Land. Ja, fantastisch.
1: Ja, ja.
0: Boeken.
1: Ja, en dat bandje waar ik, dat bandje waar ik het over had, dat met Rob, die jullie kennen. Wij spelen overwegend Cliff Richard en de Shadows.
0: Toch, ja.
1: En het was eigenlijk een soort tegemoetkoming aan mij, dat er ook wel eens een nummertje van Elvis Presley en Richard tussendoor kwam.

0: Hij was ook maatloos populair als filmster. Summer Holiday en The Young Ones.
1: Young Ones.
2: De vraag is, Rick, is Cliff niet muzak geworden in zijn songfestivalperiode? Is het op een gegeven moment niet gewoon verwaterd? En is hij zijn rock'n'roll roots een beetje afgevallen? Want van die sterne businesses zijn volgens mij 5 jaar interessant. Of vergis ik me, doe ik daarmee tekort?
0: Ja.
2: Vertel.
0: Hij heeft gigantisch gevarieerd oeuvre, heel veel muzak, mag je ook wel zeggen.
2: Ja,
0: het is natuurlijk fantastisch dat tot op de dag van vandaag gewoon eens blijven optreden.
1: Ja.
0: Een aantal jaren geleden, ik weet niet hoeveel, nog geen 10 jaar geleden, heeft hij een album uitgebracht met allemaal authentieke rock'n'roll songs. Ik heb dat toen gezien, samen met Rob en zijn vrouw. Ik meen in de Ziggo-Dome, of de Heinekenhal, wat het toen was, weet ik niet precies. En dat was een echte, dat stond toch echt als Robert. En dat was natuurlijk een hele brave jongen om te zien. Maar hij vond het wel ontzettend ruig.
1: Toch al, ja. Ja,
0: ja, en
1: Music Theater. Hij heeft zijn rock'n'roll plaat gemaakt, hè, met Move It.
0: Ja, zeker. Een fantastisch nummer. Ook een hele leuke tekst.
1: Ja.
0: En ook heel veel covers natuurlijk, maar een beroemde... Do You Wanna Dance?
1: Ja, Do You Wanna Dance, ja. Ja.
0: Hello,
1: ja,
0: dat was ook heel populair, ja. En wat ik leuk vond, ik hoorde van een Tibetaanse arts, ja, die ook heel veel van rockmuziek houdt. En wiens vrouw notabene albums heeft gemaakt met Tina Turner.
1: Ja.
0: Ik ontmoet hem omdat we een slaapkamer deelden op een boeddhistische retraite. En die liet me weten dat de absolute rock'n'roll song voor hem was Aiken Strings van Cliff. Dus kennen jullie dat nummer? Aiken Strings?
2: Nee.
0: I'm gonna be tied by your apron strings. Dus dat je vastgebonden wordt, ook de tekst, hè, door de banden van het schoot. Ja.
3: Ja.
1: Nou, dat nummer zal hem...
0: Ja, dat zit wel wat herinneringen die bij hem boven komen als het over Cliff gaat.

En ik heb ook nog, dat ook tijdens zijn carrière, toen hij ergens tegen de 40 liep, heeft hij een album uitgebracht met een orkest, een nieuw orkest na de Cirrus. En dat heet Juvenile, Rock'n'Roll Juvenile. Ik weet niet of jullie die foto's hebben gezien die erop de hoed staat. Hij is fantastisch, staat hij met de super sportschoentjes in een rock'n'roll houding.

0: Ik heb de verschillende keren in de loop der jaren opgezocht. Samenvattend, hij schijnt wat relaties met vrouwen gehad te hebben. Een Engelse tennisster, Susan Baker of Barker, als ik het goed weet. En een grote liefde schijnt Olivia St. John. Dus Olivia
1: Newton
0: St. John. Olivia Newton John, ja. Maar ik weet niet of, of die relatie geconsumeerd is. Want hij was natuurlijk een brave jongen. En hij was ook heel erg in de heren.
2: Nou, op een gegeven moment, hè? Het begin niet, maar...
0: Nou, ik denk dat het een begin was. Want ook Hank B. Marvin, dat was een Jehovah's getuige. Ook al vanaf het begin. Met veel kinderen. Ja, en hij... En daarnaast heeft hij ook nog tientallen jaren samen gewoond met een katholieke priester.
1: Oké, dat is bijzonder.
0: En dat noemt hij dan een steun in zijn leven. Ja. Hoe ver het ging is ook niet bekend. Hoewel je dan ook denkt nog aan die wat onduidelijke zaken. Dat hij wordt echt van seksueel misbruik toen hij nog een jongen was.
1: Eigenlijk.
0: En dat was dan met een andere jongen, maar... Dus die aanklacht is geloof ik ingetrokken.
1: Klopt.
0: Ja.
1: Heb jij hem ooit zien optreden?
0: Jazeker, die show met het nieuwe rock'n'roll album.
1: Oh, oké, ja. Oh,
0: hij kondigde een nummer aan. Dit nummer, dat wordt al een eeuwigheid door alle rock'n'roll bandjes gespeeld. Toen riep ik, Johnny B. Goode. Ja hoor, dat was het.
1: Ja.
2: Maar ja, ik hoorde ook dat Living Doll staat ook nog steeds op de playlist.
0: Ja, Living Doll, dat heb ik nog niet vermoed. Dat is natuurlijk misschien wel het bekendste. En die kennen jullie misschien ook wel in de uitvoering met de jongens van...
1: De Young Ones.
0: Heet dat? De Young Ones, ja.
1: Ja. Waarom hadden de Young Ones iets met Cliff? Het leven is gigantisch mooi op een Cliff.
0: Kijk, dat is natuurlijk Cliff Richard, dat toch wel een soort archetype is in het Engelse
1: amusementswereldje.
0: Ja. Naast
2: dat
0: Beatles.
2: Fascistisch bedoeld of niet?
0: Nee, ik herinner me dat die ene jongen speelt dan zogenaamd solo, hè? En dan roept hij ook in dat nummer Living. Me playing the solo!

0: Na dit nummer, We Don't Talk Anymore, van het album Rock'n'Roll Juveniles, gaat Rick nog iets verder over de leadgitarist van The Shadows, Hank Marvin.
1: Wat overigens ook een hele interessante figuur is. Als je nagaat dat hij heel veel gitaristen als eerste heeft geïnspireerd. En als je ook ziet wat voor liedjes die al in die rock'n'roll-nummers speelde.
2: Toch wel, ja.
1: En waar hij dat vandaan haalde, dat weet geen mens. Maar het tientallen jaren door veel jonge gitaristen nagedaan. Ja, hij houdt altijd dat tremolo-pookje vast.
2: Ja.
1: En het begint eigenlijk vaak met een toon dat hij van de halve toon omhoog laat komen. En dat is echt specifiek zijn techniek. Maar de laatste 15 jaar of 20 jaar speelt hij gypsy jazz. Hè? Is ook zo mooi, dus helemaal overgegaan met zo'n andere stijl.
2: En waarom was, nogmaals terugkomen op het begin, Cliff Richard nou bekender dan Elvis Presley hier in Nederland?
1: Hij trad hier ook wel geregeld op. Elvis is natuurlijk nooit verder gekomen dan Amerika. Elvis was meer bekend door zijn films hier in Nederland. Mijn nichtje had al die albums van al die films, ja.
2: Ja, je hebt hele fanatieke Elvis-verzamelaar.
1: Oh,
2: gosh. Nou, en er is ook een hoop te verzamelen. Maar ja, van Cliff Richard ook hoor. Volgens mij heeft 130 singeltjes, albums in de top 10 gehad of zo, ja. Onvoorstelbaar veel, ja.
1: Ik zou graag met jullie nou even een paar van die nummertjes draaien. Ik heb natuurlijk allemaal in mijn kast staan. Ze zijn in de tijd nog prachtig uitgegeven. Opnieuw in een cd-formaat.
2: Ja. Kunnen we die ook draaien?
1: Een paar nummers.
2: Ja.
1: Nou.
2: Sorry?
1: Move It natuurlijk.
2: Move It. Ja, die hebben we al gedraaid, ja.
1: Ja. I Cannot Find a True Love. Dat is niet zo bekend, maar het is heel rauw.
3: In Spain, ken je die?
1: In Spain? Dat is... Ja, quizás.
3: Marianne Haas.
1: Ja.
3: Waar hij ook dingen doet met marimba en zo. Zijn stem leent heel goed voor Zuid-Afrikaanse genres. Een fijne plaat.
1: Ja, wat voor nummers allemaal, jongen. Dat is, is niet aan te beginnen. Nou, Do You Want Dance? Maar ook die langzame nummers, hè? When the Girl in Your Arms. En The Lessons in Love. En wat ik zelf altijd speel, om een beetje warm te draaien, is Traveling Light. Dat speelt hij ook nog altijd. Als je op YouTube kijkt, speelt hij zelfs gitaar bij tegenwoordig.

0: Dus het is wel
1: een van de grote van de popmuziek.
2: Maar ja, het is geen echte rocker, toch?
3: Ja,
2: zeker niet.
3: Ja, jawel, net zo'n rocker als op Elvis. Ja, je moet wel kijken, als je die oude nummers op YouTube ziet, vind ik wel, hij heeft in zijn houding toch wel de rock'n'roll attitude.
2: Ja, toch?
3: Zoals hij daar staat en zoals hij dat weet. Ja, het is een soort spanning, een soort souplesse tegelijk. Nee, hij scoort toch wel hoog bij mij, hoor. Als ik mijn lezen zo overzie, de muzikale invloeden. Ja.
1: Nou, Jerry Lee Lewis bovenaan.
3: Ja.
1: En dan de Mopey Brothers. En dan Cliff Richard.
3: Dat wil ik ook nog niet zeggen, maar toch wel bij de invloedrijke artiesten in de top 10, ja.
2: Toch wel, ja.
3: Ja, ja, ja, natuurlijk. Daarna is een tijdje weggevaagd geweest door de beatmuziek. En wat je ook niet moet vergeten, het was ook al een man van de wereld. Hij had een huis in Barbados, waar hij met die priesters aan woonde. Maar hij heeft ook in Portugal een heel goed lopend wijndomein.
2: Oh.
3: Waar hij ook vaak is. Ja.
2: Oké, okay. Ja.
4: Ja, ze zeggen dat hij ook een beetje in exile is gegaan toen die zedenzaak begon te lopen.
3: Ja.
4: Waar hij natuurlijk helemaal niet happy mee was. En nee. Het heeft hem behoorlijk toch al...
3: opgebroken, hè? Ja.
4: Maar hij heeft nooit nog iets anders natuurlijk. Hij heeft nooit eigen repertoire geschreven, hè?
1: Jawel, hij heeft wel enkele nummers geschreven, hoor.
3: Ja? Ja, niet dat ik weet eigenlijk.
4: Zelfs Elvis heeft eigen nummers geschreven. Hè? Zoals...
3: Nou, één in eentje, hoor.
4: Is dat niet van hem?
3: Hij heeft Elvis dat geschreven, nee, toch?
4: Suspicious Mind?
3: Love Me Tender, volgens mij.
4: Oh.
3: Maar dat was ook nog een traditional nummer. Nee, ik denk van die nummertjes. Ja, dat was typische Cliff nummers. Een beetje tussen rock'n'roll en pop in, zoals Please Don't Tease. Ja, maar dat is bijvoorbeeld door Bruce Welch geschreven. De ritmegitarist van de Shadows.
4: Ja, de ritmegitarist, hè? Ja, Bruce Welch.
3: Dat doet me dan denken, Pieter. Je hebt een keertje die muziek van de Shadows heel treffend omschreven. Jij vergeleek ze met Hergé. Hergé, tekenaar.
4: Over
3: tekenen. En jij zei, ja, de Shadows zijn voor mij de klare lijn in de muziek.
4: Wat leuk dat je het nog weet. Ja, ik was het vergeten.
3: Dat vond ik ook heel treffend omschreven. Ja.
1: Ik heb het voorbeelden van nummers die Cliff zelf heeft geschreven. Bachelor Boy heeft hij medegeschreven.
2: Boy.
1: Okay. Met Bruce Wells.
3: Oh ja.
1: Don't Talk to Him. Ook door Bruce Wells en Cliff Richard.
3: Oh ja. Dat staat op dat album Rock'n'Roll Juvenile.
1: Oké, ja, ja, ja. And I Love You Forever Today is door Cliff Richard en James Collier geschreven.
3: Dat zeg ik niet eens wat.
1: Nee. I Love You Forever, nee.
3: Maar het meest bijzondere nummer wat hij heeft opgenomen ooit, en wat ik meteen ook het allermooiste vind, dat is met Van Morrison een duet.
4: Oh ja.
3: God Shines His Light on Me. Dat zelfs als atheïst is dat genieten. Die twee stemmen bij elkaar.
4: Ja.
3: De swing die erin zit. Ik heb het vast wel eens een keer voor jullie geluisterd.

0: En twee keer met het Songfestival natuurlijk, hè?
1: Ja, ja, dat is dan... Nee, was dat op het Songfestival? Dat Doc Anymore? Oh,
0: en dan
1: met Reggie's Blazes, hè?
0: 38 en 32.
1: Ja. Vergeet het dan zo snel mogelijk.
0: Ja, daar vond je niks? Nee?
2: Dat is middle of the road, maar dan echt middle of the road, ja.
0: Ja, ja, ja. Maar dat had hij toch niet nodig, en dat hij dan toch meedoet?
1: Ja, nou, hij scoorde wel graag, denk ik. Kijkt ook heel graag terug op herinneringen. Die shows tegenwoordig ziet. Het vindt hij altijd, precies, hoef je het nog wel eens in dat soort nummers, ja.
0: Ja.
1: Hij is natuurlijk ook heel lang in goede shape gebleven.
0: Ja, nog steeds wel, ja.
3: Ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar toen de Beatles kwamen, is het eigenlijk een beetje bergafwaarts gegaan, toch? Of andere richting op of zo. Andere
1: ja, buis. Toen kon hij ook in musicals terecht.
0: Oh, oké. Okay.
1: Daar weet ik helemaal niks van. Want
0: nee, ik ook niet meer.
1: Musicals in het terrein daar. Dat geeft
0: een... Je daar wat leuk, toch, hè? Summer Holiday?
1: Ja, Summer Holiday. De jongens.
0: Je hebt wel gezien die film of niet?
1: Zeker weten.
0: Ja, wij niet hoor, dus...
2: Stukjes eruit, stukjes.
1: Ja, dat is nog voor Help en voor... Hoe die andere films van de Beatles? Paradise Night, ja. Maar ja, daarvoor, 2, 3 jaar ervoor.
0: Dus hij is eigenlijk de grondlegger van de filmmuziek, ja. Hoewel, Elvis Presley natuurlijk, hè?
3: Ja,
1: ja. Ja. Ja. Ja, hij begon als de Engelse Elvis, hè?
0: Ja, zo is hij wel gepositioneerd, ja. Maar hij was een groot fan van Little Richard, hè? Vandaar zijn achternaam, heb ik begrepen.
1: Is dat waar?
0: Ja, dat zeggen ze, ja.
1: Nou,
0: Cliff Hamid, ze arken met... want hij heet heel anders, hè? Hij heet geen Cliff Haver, ja.
1: En Harry Wettelswies, hè?
0: Ja, Swiss, ja, ja.
1: Geboren in India.
0: In India geboren?
1: Ja, en hij kon nogal wat... discriminatie ondervonden toen in Engeland kwam. Oh, voordat hij beroemd is.
0: Ja, ja. Oké.
2: Okay. Ja. Laatste vraag. Ik denk dat hij... Volgens mij is er weinig over Cliff geschreven en gepubliceerd. Er zijn natuurlijk van alle grote mensen... Ja. Spraakmakende biografieën geschreven. Maar op een of andere manier is of zijn privéleven niet interessant... of hij heeft het zo buiten publiciteit gehouden... Want de doorslaggevende biografie van Cliff is volgens mij nog niet geschreven.
1: Nee.
2: Het is interessant, dat zegt wel iets over hem.
1: Nou, misschien wel omdat hij continu zo'n publieke figuur is geweest. En toch ook een beetje, ja, wel eendimensionaal. Alleen dan het raadslachtig seksleven. Maar dat valt weg tegen zijn... naar buiten toe een oprecht overtuigd christen te zijn. Hij heeft ook heel veel christelijke liedjes gezongen natuurlijk.
2: Ja, ja, zijn houding ten opzichte van zijn eigen werk was het misschien ook een beetje onduidelijk. Want hij werd natuurlijk gewaardeerd als rockster, als bijna ook als wel een soort van sekssymbool.
1: Ja.
2: En dat heeft hij misschien te weinig oog voor gehad, want het is toch wel verwaterd zijn carrière. Hij had het ook, zoals andere mensen dat wel, artiesten dat vasthouden. Want die weten hoe er naar ze gekeken en geluisterd wordt. Ik heb het idee dat hij daar... Hij wilde gewoon graag op het podium staan. Maar wat
1: ja,
2: maar
1: ja, ja.
2: Met grote gemak.
1: En hij was toch wel een seksidool.
2: Ja.
1: Toen hij begon. Maar dat heeft hij... Ja, waarschijnlijk ook door dat geloof. En weinig...
2: Ja.
1: Weinig relief aangeven.
2: Maar ja, ik bedoel, je weet, Bob Dylan heeft ook een gelooftijd gehad. En Prince ook. Die was ook zijn hele leven gelovig.
1: Maar ja, Jehovah's getuigen, dat is ook wel... Ik weet niet of hij zo streng was. Jehovah's getuigen, maar dat geldt natuurlijk wel in de buurt van Hank B. Marvin. En ook van Van Morrison, die ook een hele gelovige man is.
0: Oké. Okay. Oh. Riek, hartelijk bedankt voor deze inbrengen over Cliff Richard. Samenvatting, Cliff is voor jou een?
1: Cliff is voor mij een cliffhanger. Maar hij is altijd in staat om weer dat oude, pure rock'n'roll gevoel bij hem op te roepen. En soms draai ik dan ook nog wel eens. Als ik echt zuiver rock'n'roll wil horen, dan draai ik Cliff in de Shadows.
4: En dan
3: Aan het eind van dit Pop Boulevard programma over Cliff Richard, een medley van de nummers die in het programma ook aan bod zijn gekomen, maar nog niet gedraaid zijn. Piet bedankt, Rick bedankt, luisteraars bedankt en tot de volgende.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 10 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. In Barcelona is een van de grootste crystal meth labs in Europa opgerold. Er werd 2500 kilo drugs in beslag genomen. Het zat opgelost in een lading vloeibaar vanille-extract. Volgens Spanje werd de crystal meth vanuit Mexico naar Europa gesmokkeld. Toen de container aankwam in Spanje, besloot de politie om de zending te volgen. Daardoor werd naast het drugslab in Barcelona ook locaties opgerold waar de drugs werden opgeslagen en verwerkt. Fietsfabrikant Axel in Heerenveen heeft uitstel van betaling aangevraagd. Vaak is dat de aanloop naar een faillissement. Het bedrijf is bekend van de merken Sparta, Batavus en Babu. Sinds de coronatijd ging het steeds slechter met Axel. Premier Jette heeft vanavond een bezoek gebracht aan Venray vanwege de grote natuurbrand. Die brak maandag uit en is sinds het einde van afgelopen middag weer onder controle. Jette ging ook het bos in.
2: Ik moet eerlijk zeggen, als je de auto uitstapt in het hart van het gebied waar de brand echt heel heftig heeft gewoed, dan krijg je echt wel kippenvel, want het is een zwart gebakend landschap. En je ruikt ook en je voelt ook de hitte nog van die brand, dus dat maakt een enorme indruk.
1: Jette bedankte de brandweer, de vrijwilligers en ook de boeren uit de buurt die mee hebben geholpen bij de bestrijding van het vuur. In de duinen bij Wassenaar was vanmiddag ook een natuurbrand. Het vuur is onder controle, maar het gevaar is nog niet geweken, zegt de veiligheidsregio.
3: Omdat de grond nog erg heet is, daardoor kunnen er weer op verschillende plekken weer kleine branden oplaaien. En daarvoor houden we het nu nog heel goed in de gaten, zodat we dit snel kunnen blussen.
1: De brandweer weet niet hoe de brand bij Wassenaar is ontstaan. Uit voorzorg werd een hotel in de buurt ontruimd. Het weer droog met opklaringen. Vannacht is het 13 tot 18 graden. Morgen wolken, zon en met later op de dag in het noorden kans op een bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Sea of Love.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 11 uur.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken noemt het incident met een drone met explosieven eraan op de luchthaven van Leipzig een poging tot een aanslag. De drone werd vannacht gevonden in de buurt van een Oekraïns vrachtvliegtuig op de luchthaven. Het explosief werd vervolgens onschadelijk gemaakt. De Duitse binnenlandminister zegt dat de drone zeker geen werk van amateurs was. Hij was ontworpen om de modernste beschermingstechnieken tegen drones te omzeilen. Wie erachter zit is nog niet duidelijk. Bij Waspik is vanmiddag een man verdronken in de Bergse Maas. Hij sprong samen met anderen van een boot, vermoedelijk nadat er om onduidelijke redenen paniek uitbrak. Iedereen wist weer uit het water te komen, maar de man van 67 uit Oosterwijk kwam niet meer boven. Hulpdiensten vonden na een urenlange zoektocht zijn lichaam terug. De burgemeester van Ceuta heeft Spanje om hulp gevraagd vanwege het grote aantal minderjarigen dat is achtergebleven na de bestorming vorige week. Van de ruim 70.000 mensen die vorige week vanuit Marokko Ceuta binnenkwamen, is het grootste deel inmiddels weer teruggekeerd. Maar er zijn nog ongeveer 2500 mensen achtergebleven. Omdat bijna de helft van hen onder de 18 is, mogen ze niet zomaar worden weggestuurd. Ceuta kan maximaal 90 minderjarigen opvangen en daarom slapen veel jonge migranten nu op straat of op het strand. Spanje heeft inmiddels geld beschikbaar gesteld om voor meer opvangplekken te zorgen. En premier Jette heeft vanavond een bezoek gebracht aan Venray vanwege de grote natuurbrand daar. Die brak maandag uit en is sinds het eind van afgelopen middag weer onder controle. Jette zegt dat hij het fijn vindt om er vandaag toch even te zijn. Hij bedankte alle brandweermensen voor hun harde werk. De burgemeester van Venray bedankte Jette voor zijn komst. Het weer is vannacht droog met opklaringen. Het wordt uiteindelijk 13 tot 18 graden. Morgen een dag met wolken en zon. Met later op de dag in het noorden ook kans op een buitje. Het wordt in de middag 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Sea of Love.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de FIFA. Dat is de uitkomst van het spoedoverleg van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino stond onder grote druk. Vooral vanwege zijn plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Hoewel Infantino zijn plan heeft teruggetrokken, zegt onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. Ook van binnenuit de FIFA klonk kritiek, maar nu heeft de gehele top toch zijn steun aan Infantino uitgesproken. Iran zegt dat een akkoord met Oman over een vrije doorvaart in de straat van Hormuz nabij is. Het ministerie van Buitenlandse Zaken stelt dat er wordt gewerkt aan een gezamenlijke verklaring. Ze zouden het ruwweg eens zijn over de coördinaten van de geplande vaarroute door de zeestraat. Vanuit Oman is geen update gegeven over de onderhandelingen. Sommige internationale media melden ook dat een tijdelijk akkoord tussen de VS, Oman en Iran dichtbij is. Maar daarover is nog veel onduidelijk en de onderhandelingen kunnen nog altijd klappen. Bij een aanrijding in Dordrecht is een kind omgekomen. Het kind werd aangereden door een bestelbus. De bestuurder is aangehouden. Hij wordt verdacht van het veroorzaken van een verkeersongeluk met de dood tot gevolg. Over de toedracht van het ongeluk in Dordrecht is nog niets bekendgemaakt. En ook wil de politie nog niets zeggen over de identiteit en de leeftijd van het kind. De Spaanse exclave Ceuta waarschuwt voor het grote aantal minderjarigen dat is achtergebleven na de bestorming van vorige week. Ongeveer de helft van de 2500 mensen die zijn achtergebleven zijn onder de 18 en mogen daarom niet zomaar worden teruggestuurd. Ceuta heeft te weinig plekken om deze minderjarigen op te vangen. Het weer, vannacht koelt het af tot een graad of 15. Komende dag dan een mix van zon en wolken. In het noorden kans op een bui en het wordt 22 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg.

is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

FM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.

0: ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Infantino treedt vooralsnog niet af als voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA. Hij heeft bij een spoedoverleg in Marokko de volledige steun gekregen van het bestuur. De positie van Infantino stond onder grote druk vanwege zijn investeringsplan voor het WK. Hoewel hij dat plan heeft ingetrokken, zegt de onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. De FIFA heeft nu alle bonden per brief excuses aangeboden. In de Bergse Maas bij Waspik is een man verdronken. Het gaat om een man van 67 uit Oosterwijk. Hij sprong samen met anderen van een boot, vermoedelijk omdat er om onduidelijke redenen paniek uitbrak. Na een urenlange zoektocht is zijn lichaam gevonden. Duitsland noemt het incident met een drone met explosief op de luchthaven van Leipzig een poging tot een aanslag. De drone werd gisternacht gevonden in de buurt van een Oekraïns vrachtvliegtuig. Het explosief werd vervolgens onschadelijk gemaakt, maar wie erachter zit is nog onduidelijk. De Spaanse exclave Ceuta waarschuwt voor het grote aantal minderjarigen dat is achtergebleven na de bestorming van vorige week. Ongeveer de helft van de 2500 mensen die zijn achtergebleven zijn onder de 18 en mogen daarom ook niet zomaar worden teruggestuurd. Ceuta heeft te weinig plekken om deze minderjarigen op te vangen. Premier Jette heeft het gebied van de grote natuurbrand in Venray bezocht. Met de gouverneur Roemer van Limburg liet hij zich bijpraten over de stand van zaken. De brandweer probeert nog steeds te voorkomen dat het vuur weer oplaait. Het weer. Vannacht koelt het niet verder af tot een graad of 15. Komende dag een mix van zon en wolken. In het noorden kans op een bui. En het wordt 22 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 2 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de FIFA. Dat is de uitkomst van een spoedoverleg van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino stond onder grote druk, vooral vanwege zijn plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Hoewel hij zijn plan heeft ingetrokken, zegt de onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. Ook van binnenuit de FIFA klonk kritiek, maar nu heeft de top toch zijn steun aan Infantino uitgesproken. De FIFA heeft alle bonden per brief excuses aangeboden. Zeker 56 mensen die in Iran ter dood waren veroordeeld, zijn de afgelopen maanden geëxecuteerd. Dat zegt VN-mensenrechtenchef Turk. Hij heeft opnieuw zijn zorgen geuit over het grote aantal executies in Iran. Onder de geëxecuteerden waren 27 mensen die vorig jaar deelnamen aan de protesten tegen het regime. Volgens Turk dreigt voor zeker 100 andere demonstranten hetzelfde lot. Turk luidde vorig jaar ook al noodklok over het aantal executies in Iran. Toen werden door het regime ruim 1600 mensen geëxecuteerd. Duitsland noemt het incident met een drone met explosief op de luchthaven van Leipzig een poging tot een aanslag. De drone werd gisternacht gevonden in de buurt van een Oekraïns vrachtvliegtuig. Het explosief is onschadelijk gemaakt. Wie erachter zit is nog niet duidelijk. Tennisser Tellon Griekspoor heeft in de tweede ronde van het Masters toernooi in Canada voor een verrassing gezorgd. Hij versloeg Alexander Zverev in 3 sets. Zverev is de nummer 3 van de wereld en is bezig met een goed seizoen. Hij won Roland Garros en werd tweede op Wimbledon. Griekspoor heeft vanwege een eerdere blessure een minder goed seizoen. Het weer. Vannacht koelt het af tot een graad of 15. Komende dag een mix van zon en wolken. In het noorden kans op een bui bij 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.